0: Nacht Nieuws. 3 uur. De Merwedebrug over de A27 bij Gorinchem is weer open. En dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug. En geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland mist in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Sier, weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538 app. Afrojack.
4: Radio 538. What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio.

0: Yo, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week.
1: Nieuws. 4 uur.
2: Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobby. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5. Zie je.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen, stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5. Zie je? Weet je?

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten vijf mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. Acht mensen raakten gewond, twee van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit.

0: kleine textielbak.
1: Gas geven doe je in de auto.
2: Maar ook met de 538-app.
1: Luister altijd en overal naar Radio 538.
2: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
1: De 538-app.
2: Download hem nu.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.
4: Zielig.

0: Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Alle Sik & Verf bestel je bij
10: verfwinkel.nl. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
15: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
18: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander.
19: Of verzacht jij het slechte nieuws?
18: Tip van 538. Zeg het
20: in harmonie.
18: Zoals,
20: ik heb je kat opgesloten.
21: In de wasmachine.
18: Of,
20: ik heb water gemorst.
21: Over je laptop.
18: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
21: een duet.
0: Oh ja.
21: Ik ben ook zwanger.
0: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op ANWB.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: 538 Nieuws.
9: 7 uur.
10: De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen. En ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een aantal snelwegcontroles. Nog 7 in totaal. De eerste op de A7 richting Groningen bij Drachten. Opgepast bij 168.0. Dan de A9 richting Haarlem bij Heemskerk. 56.7. De A16 dan vanaf Rotterdam richting Dordrecht. Bij Rotterdam zelf. Opgepast op je snelheid bij 7.8. Dan ook op de A27 vanaf Hilversum richting Almere. Bij Almere 115.0. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst. 59.7. Dan de A30 Bardeveld-Ede bij Lunteren. 16.2. En als laatste de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daarbij 8.1. Veilige reis.
12: Het is weer laat.
13: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 5.
17: Zielig. Weet jij al?

door op 538. Je hoorde Zoo. 538. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier. Hey, goed nieuws, hè. Vandaag voor iedereen die vanochtend al, voordat een normaal mens wakker was. Het is namelijk vandaag Weekend Morning Workers Day. Een soort onofficiële feestdag. Voor iedereen die in het weekend vroeg zijn bed uit moet komen om te werken. Dus ik neem ook aan dat jouw baasje vanochtend gewoon persoonlijk stond op te wachten. Champagne, een grote bos bloemen erbij. Misschien een klein applausje van het managementteam dat ze tegen je zeiden. Joh, weet je, dankjewel dat jij nou op de zondagochtend dit bedrijf toch nog een klein beetje draaiende houdt. Ja, bij mij stonden er vooral nog 3 lege koffiebekers en restjes van het avondeten van gisteren hier. Dus fijn om te weten dat je echt gewaardeerd wordt, hè. Het is 5:08, maar zometeen een heerlijke classic van Toto. Ook Inna komt eraan. En er is nieuwe muziek van Douwe Bob. I can

het probleem eigenlijk alleen maar groter maakt. Ik zag vanochtend een nieuwsbericht uit Florida, uit Amerika. Er wilden namelijk bouwvakkers in huis behandelen tegen termieten. Nou, daarvoor moest speciaal een kraanwagen komen en nou, alles geregeld. En ze willen beginnen en die kraan die valt op een gegeven moment om bovenop het huis. Wat natuurlijk super vervelend is voor de bewoners, ook voor de bouwvakkers en dat soort dingen. Maar goed, dat kun je een soort van oplossen. Dus komt er een tweede kraan om de eerste kraan weer van het huis af te tillen. En ja, je voelt hem waarschijnlijk wel aankomen. Ook die viel om. Op dat huis. Toen zeiden de bewoners ook, ja, op een gegeven moment waren die termieten, dachten we, nou, hadden we er maar nooit aan begonnen. Twee kranen op je huis, ja, in dit geval noem ik het gewoon een normale standaard dinsdagochtend. Dat alles mislukt, maar goed. Ik hoop dat jouw weekend iets beter gaat dan dat. Je gaat er in ieder geval doorkomen met de hits van 538, Major Lazer, DJ Snake, Toto's, ze komen eraan. Eerst Flair.

Classic van Toto. Je hoorde Pamela. Hey, goedemorgen, ik ben Kilian van Luit. Dankjewel dat je deze ochtend wil doorkomen met de hits van 538. Direct, de pauza's, ze komen eraan. En eerst DJ Snake.

0: Treasure en DJ Snake bij 538. Je hoorde Lean On. En goedemorgen, hier met Kilio van Luid. Met zometeen een nieuwe muziek van Direct. Ook Timbaland komt eraan. En binnen nu en 10 minuten jouw kans hierop.
1: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
2: In de UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
2: Is zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
2: Alle info 538.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
14: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Alle verf super voordelig.
18: Verfwinkel.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
24: Bijhouden, regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
25: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Goedemorgen. Lokaal nog wat kans op mist. Verder blijft het gelukkig droog vandaag met de mix van zon en wolken.

0: 37,9. Dan de A2 richting Utrecht bij Baanbrugge, 40,3. Op de A7 richting Groningen, opgepast op je snelheid bij 168,0. De A10 dan, vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11,4. De A16, Dordrecht vanaf Rotterdam bij Rotterdam zelf, 7,8. Dan de A27 richting Almere bij 115,0. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 59,7. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, ook daar oppassen op je snelheid bij 16,2. Dan de A50 richting Zwolle bij 213,3. En de laatste de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, opgepast daar bij 8,1. 2:08, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Mario.
1: Goedemorgen. Op een buurtbarbecue in De Wilp in Groningen zijn 8 mensen gewond geraakt door een steekvlam. Het ging waarschijnlijk mis toen iemand iets brandbaars op het vuur had gegooid, meldt Dagblad van het Noorden. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen neergestoken en daar zijn 5 verdachten voor opgepakt. Ze waren gevlucht in een auto die op de snelweg aan de kant werd gezet. Naast het steken is er misschien ook geschoten. En automobilisten kunnen nu alweer over de Merwedebrug op de A27. De brug bij Gorkum ging donderdagavond dicht voor een nieuwe laag asfalt. Rijkswaterstaat verwachtte dat de klus het hele weekend zou duren, maar was gisteravond al klaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: 538. Kilian van Luit. Met zometeen een kans op

0: Het 538 naar Nederland-Servië.
1: Ja, dan ben ik toch benieuwd naar je mening. Wat vind je van de nieuwe bondscoach voor het Nederlandse elftal, Xavi? Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben echt positief verrast hoor. We speelden natuurlijk donderdag tegen Duitsland. Ik had er echt niks meer van verwacht. Hè. Ik dacht, als we 1-5 van die mat aflopen, hebben we nog geluk gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het een van de beste wedstrijden die ik ooit van de Nederlandse elftal in tijden weer heb gezien. We durfden wat meer, het was wat meer aanvallend. We toonden gewoon wat meer ballen, weet je wel. Natuurlijk nog die fantastische voorzet van Ruben van Bommel. Echt, wat een talent heeft die gast ook. Ja, dus al met al, ik zie gewoon weer talent in het Nederlandse elftal. Ik zie weer toekomst in het Nederlandse elftal. En jij mag het zelf nog een keer met eigen ogen gaan bekijken. Volgende week zondag tegenover Servië staan we dan in het Philips Stadion in Eindhoven. En dit hele weekend kun je bij 538 kans maken op kaarten ervoor. Hoor je de scheidsrechter fluiten, moet je bellen met de studio 0909-3000-538. Als ik jou was, zou ik die telefoon dichterbij houden, want die oproep is sneller dan je denkt.
0: Beleef Nederland-Servië in het stadion. Bel nu 0909-3000-538.
1: Ja, echt sneller dan je denkt, hè? Bel maar 0909-3000-538 om kans te maken op 2 tickets voor de wedstrijd Nederland-Servië. 0909-3000-538.

0: zomersmuziek van de Bouwers hebben 538. Je hoorde Magnetic.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië.
0: Dit hele weekend kun je kans maken voor tickets op de wedstrijd Nederland-Servië. Wordt zondag gespeeld volgende week in het Philipsstadion in Eindhoven. Hey, en Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij was het helemaal met me eens, hè, wat ik net vertelde over Nederland zelf. Dat het er veel beter eruit zag dan in al die andere wedstrijden met andere coaches.
3: Ja, absoluut. Ik zag het natuurlijk op een hele andere manier en ik word er enthousiast van.
0: Ja, ik vind we tonen vooral wat meer lef.
3: Ja, zeker weten. Aanvallend. En nee hoor, in Summerville vond ik ook uitstekend voetballen. Ja. Jammer dat Robby geblesseerd uitviel, maar ik vond dat Max Meerdink het hartstikke goed overnam.
0: Ja, en Summerville speelt vanavond ook niet eens, hè?
3: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee, volgens mij is hij buiten de basis gehouden. Maar goed, wat verwacht je überhaupt van vanavond?
3: Ik verwacht een overtuigende winst. 2-3-0, denk ik.
0: 2 of 3-0, kijk eens. Dat klinkt goed. En daarna moeten we natuurlijk nog een keertje thuis tegen ze. Wat gaat er dan worden met het thuispubliek achter ze?
3: Nou, ik hoop dat het hetzelfde gaat zijn. Misschien wel 4-0. Ik heb hoop. Ik denk dat ze goed gaan winnen tegen ze.
0: Kun je een beetje hard schreeuwen, Nieuws?
3: Ik al hard schreeuwen, hoor.
0: Dus mocht je de tickets winnen, dan gaat het sowieso 4-0 worden omdat jij ze de overwinning inschreeuwt.
3: Ik hoop het, ja. Ik ga mijn best doen.
0: Dan heb ik goed nieuws voor je, Nieuws. Je bent Banner 50!
3: Ja, super vet. Superleuk. Thanks.
0: Gefeliciteerd, jongen. Je wint 2 tickets voor de wedstrijd Nederland-Servië in het Philipsstadion. Wie ga je meenemen?
3: Ik ga 100% mijn broer meenemen.
0: En waarom je broer?
3: Mijn broer die is ook een voetbalfanaat. Hij geeft zelf ook training aan een voetbalteam. En ik weet zeker dat als ik hem meeneem dat hij dat ontzettend graag gaat vinden.
0: Nou, lekker jongen. Dan hebben jullie een mooi mannenuitje met z'n tweeën.
3: Ja, heel gaaf. We kijken naar uit.
0: Lekker man. De tickets komen jullie kant op. Veel plezier ermee.
3: Hey, top. 538, dankjewel.
4: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
5: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Je hoorde Blauwe Dag. En goedemorgen, Kilian vanuit hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen ook Somber en Davine Michel komen eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelaten.

0: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
3: in harmonie.
2: Zoals,
3: ik heb je kat opgesloten.
4: In de wasmachine.
3: Of, ik heb water gemorst.
4: Over je laptop.
2: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
4: een duet.
2: Oh ja.
4: Ik ben ook zwanger.
2: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: 538 Nieuws.
2: 8 uur.
14: In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
15: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister. We hebben nog een flits op de A2 richting Utrecht bij Baanbrugge. Opgepast daarbij 40.3. Aan de A7 richting van Groningen bij Drachten 168.0. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.8. En ook op de A27 richting Almere staan ze te controleren bij 115.0. Van de A28 Amersfoort-Zolle bij Hulshorst 59,7. Ook op de A30 richting Ede staan ze te controleren op je snelheid bij Lunteren 16,2. Op de A50 richting Zolle bij Beemte-Broekland 213,3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a what?
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
22: Odido. 538. De 538
23: Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 5.
24: Zielig. Weet jij al wie het is?
22: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
23: Druk op de knop in de 538-app.
25: Kilian van
15: Luijs. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Davina Michel komt eraan.

538, je hoorde My Body Isn't Ready. Somber komt trouwens uit Amerika, waar ze natuurlijk koning zijn in het bedenken van gekke wetten. Zo mag je in Amerika een spelletje bingo niet langer duren dan 5 uur. Dat is er echt in de wet vastgelegd. Op sommige plekken in Amerika is het ook verboden om zowel tandpasta als een tandenborstel te verkopen aan dezelfde klant op een zondag. En je moet ook minimaal 2 koeien hebben als je cowboylaarzen wil dragen, anders moet je daar de gevangenis in. Ik had graag willen tegen je zeggen, joh, gekke wetten. Maar goed, het is en blijft in Amerika, dus we kunnen het gewoon weer normaal vinden. 538, maar nu de nieuwste, dat vinden we Michelle.

Dr. Dre. Je hoorde No Diggity. Ik heb hier twee kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is... de langste goudvis ooit gemeten was bijna een halve meter. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, alcohol kan ervoor zorgen dat je lichaamstemperatuur stijgt. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is het stelling 1? De langste goudvis ooit gemeten was bijna een halve meter. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538 of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Alcohol zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zometeen het antwoord, ook Armin van Buuren komt eraan. En eerst Sommelier bij 538. Dit is de nieuwste Feels.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De langste goudvis ooit gemeten was bijna een halve meter. Als je denkt dat het waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Of misschien zeg je wel nee, ik denk dat stelling 2 waar is. Alcohol zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Hoor je zo meteen het antwoord, net zoals de nieuwste Taylor Swift en Ed Sheeran.
1: Na het kraken van koffer 4.
2: Dan kijk voor Justin de Wild.
1: Open de koffer 5.
3: Met 10.000 euro.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Is
2: echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemorgen, lokaal nog wat mist. Verder vandaag een afwisseling van zon en wolken. En het wordt lekker warm voor de tijd van het jaar, namelijk 25 graden. Als je weer update, door de weg met flitsenmarkt zijn we nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest opvallende. Op de A2 richting echt bij Weertstaan zitten controleren bij 202.0. Aan de A7 de richting van Groningen bij Drachten 168.0. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.8. En ook op de A28 richting Zwolle is het raak bij Hulshorst 59.7. En op de A30 vanaf Barneveld richting Ede bij Lunteren opgepast daarbij 16.2. Voor het volledige overzicht check je natuurlijk de app van Flitsmeister. 8:30, tijd voor de hoofdpunten met Mario.
20: Goedemorgen. In het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond bij een buurtbarbecue. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens Dagblad van het Noorden was er een steekvlam toen er iets brandbaars op het vuur werd gegooid. In New York is een man om het leven gekomen toen er een boom op hem viel. Dat gebeurde in het stadsdeel Brooklyn tijdens noodweer. Op een andere plek raakten 4 mensen gewond toen een boom omviel, onder wie 2 jonge kinderen. En Amerika heeft 2 reuzenpanda's gekregen van China. Dat was al een tijdje afgesproken, maar werd gisteren bekendgemaakt door president Xi Jinping tijdens een staatsbezoek. De panda's blijven 10 jaar in de dierentuin van Atlanta. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kansluisterkennisquiz. Eerst Martin Garrix.

Radio 538.

0: In Imagine Dragons van 538, je hoorde Whatever It Takes. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, de langste goudvis ooit gemeten was bijna een halve meter. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, alcohol zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Guus, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij klinkt aardig vrolijk op deze vroege zondagochtend.
1: Ja, ik denk dat er weinig mensen zijn, denk ik.
0: Nou, er zijn denk ik een hoop mensen, maar ik weet niet of ze allemaal zo vrolijk zijn, inderdaad.
1: Wow.
0: Lekker zeg, wat maakt je zo vrolijk, zo vroeg op de ochtend?
1: Ja, ik voel me gewoon helemaal lekker relaxed en
0: Goed geslapen.
1: Lekker geslapen en lekker weer een nieuwe dag, nieuwe kansen.
0: Nou, lekker. En wat ga je vandaag allemaal doen?
1: Radio luisteren.
0: Altijd goed?
1: Ik luister altijd naar jullie, altijd.
0: Heel goed.
1: En mijn aquarium doen. Ja, en misschien nog wat in mijn tuin. Bij
0: wat
1: mijn
0: zei je aquarium doen?
1: Ja.
0: En je hebt ook vissen thuis?
1: Nee, zeker.
0: Nou, wat goed. Wat voor vis heb je?
1: Ik heb Chinese danio's erin zwemmen met glasgarnalen en nog een alligator erin.
0: Ja, het zegt me allemaal niks. Is het zout of zoet water?
1: Zoet.
0: Oké. Okay. Nou, ik ga het eens even opzoeken zo meteen. Dat klinkt in ieder geval als mooie vis als ik het aan de naam zo hoor. Ja, dan moet ik ook wel zeggen, Guus, dan denk ik dat je deze stelling ook wel weet. Want stelling 1 deze ochtend was, de langste goudvis ooit gemeten was bijna een halve meter. En stelling 2 is, alcohol zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt. Aan jou de vraag dus, Guus, welke van de twee is waar?
1: Stelling 1.
0: Stelling 1, ja. Visliefhebber hoor ik al, hè?
1: Als in
0: om te houden, niet om te eten, neem ik aan. Of ook.
1: Nee, ik
0: hou
1: ze. Ik
0: eet
1: je niet op.
0: Nee, precies. Weet je nog ongeveer hoe lang die dan exact was, die goudvis?
1: Ja, 47 centimeter bij 47,4.
0: Nou, Guus, ik vind het knap van je. Je hebt het inderdaad hartstikke goed. Ja, het kon ook niet anders eigenlijk. De goudvis was inderdaad van de Nederlander Joris Gijsberg uit Happert. Hij werd op 24 maart 2003 gemeten. Toen werd hij officieel gemeten van snuit tot het uiteinde van zijn staartvin met 47,4 centimeter lang, wat jij dus zei. En dat is gewoon bijna een halve meter aan goudvis. Dat is behoorlijk groot. Ja, even voor de vergelijking, is ongeveer 3 smartphones achter elkaar.
1: Geen naam, man.
0: En het Guinness World of Records boek meldt nog altijd dat ze geen nieuwe grote goudvis hebben gevonden. Dat het nog altijd een recordhouder is geweest. Ik vind het knap, ja. Hey Guus, het 538 slaapmasker is voor jou. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En succes met de vissen vandaag.

Het is de fair van deze week van Taylor Swift. Je hoorde de nieuwste Patient Zero hier bij 538. Hey, en zo met een 9 hoor je een plek waar je strippers niet zo snel zou verwachten, maar ze er wel zijn. Hoe dat zit hoor je zo meteen ook. Sophie Ellis Baxter komt eraan. En is DJ Goy en Jason Derulo. Dit is Michiko.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak voor €1,79. Lidl, je verdient het.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
20: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
21: Nee, pleut op joh!
20: 650.000 dieren.
21: Dat is bizar.
20: Per dag.
21: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
20: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
21: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
20: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
1: 538 Nieuws.
22: 9 uur.
23: In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Lutscherel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
24: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Dus extra oppassen op de A2 Weert richting Echt bij 202.0. A7 Drachten richting Groningen 168.0. En ook oppassen op de A30 Barneveld richting Ede bij 16.2. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
26: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
27: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
26: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
28: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
29: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
30: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
31: 538. De 538 stemmenjacht.
32: Dit is de stem uit koffer 5.
33: Zielig. Weet jij al wie het is?
31: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
33: Druk op de knop in de 538-app.

Camper City. Self-aware bij 538. Goedemorgen. 538 op je zondagochtend. Mijn naam is Marnix. Yo, ik had niet verwacht dat hier nog strippers zouden komen, maar het is echt gebeurd. Waar die plek is, je hoort het zo in het beste van Evers en Co. Cameron Whitcomb en Calvin Harris voor je. Nou,

0: 538, Cameron Withcom en Kingdom of Fear.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Strippers op deze plek? Nou, dat stond absoluut niet op mijn bingo-kaart hoor, voor 2026. Maar ja, het is toch echt gebeurd. Daarover gaat het in het nieuws bij Celine in Evers & Co. Edwin Evers, die je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoort bij je 538. En het gaat trouwens niet alleen maar over die bijzondere plek voor strippers. Nee, ook goed nieuws voor iedereen die fan is van de geelblauwe woongigant.
2: Ja, de IKEA Super komt eraan. Ik weet niet of jullie het gehoord hadden. Kleine winkeltjes kan je wel een balletje halen of een hotdog. Maar je kan er niet op de matrassen gaan liggen.
0: Oh, dat is, ja, oké. Okay.
2: Gewoon wat kleiner. Die grote winkels zijn 40 tot zo'n 30 tot 40.000 vierkante meter.
3: Nou, dan moet je echt een snipperdag nemen als je daar naartoe gaat.
2: Snap je?
3: Met het risico dat je de weg kwijtraakt, zeg maar. Dan ben je helemaal in de aap gelogeerd.
2: En deze, daar loop je zo lekker doorheen.
3: Heerlijk.
2: Waar ze komen en wanneer, dat weten we nog niet. Ergens volgend jaar in elk geval.
3: Okay.
2: Dan een leuke middag voor de oudjes in een Vlaams verzorgingstehuis. Ja. Ze hadden er zelf voor gestemd. Het was geen bingo-middag. Ze hadden strippers besteld.
3: Oh. Strippers?
2: Ja, zowel een man als een vrouw.
3: Ja.
2: Ik heb het filmpje gezien, zag er leuk uit.
3: Oh, dat was ook wel meteen te zien weer meteen. Maar,
2: ja, ik vond het wel mooi dat ze er zelf voor hadden gestemd. Dus ze hebben echt gevraagd, wat willen jullie op de maandelijkse activiteitenmiddag? Ja. Strippers graag. Nou, die zijn gekomen.
3: En mannelijke en vrouwelijke strippers?
2: Maak hem maar.
3: Wat zeg je?
2: Mannelijke, ze zijn gekomen. Mannelijke en vrouwelijke strippers.
3: Mannelijke en vrouwelijke strippers, oké, heel goed.
2: Ja, ja, maar dan heb je toch nog een beetje een leuke oude dag.
3: Ja, absoluut,
2: dag,
3: vind je niet.
2: En wat moeten we met ons noodpakket? Dat was deze week ook in het nieuws. Want eerst moest je het nog 3 dagen uitzien te houden. En nou, 8.
3: Oh.
2: Hebben jullie thuis wat liggen?
3: Ik heb niks liggen, nee. Maar ik zou zeggen langzamer eten.
2: Niks? Niet eens lucifers?
3: Lucifers, nee.
2: Kaarsen?
3: Kaars heb ik wel, maar ik heb verder niet...
4: Radiobatterijen, heb je dat?
3: Radiobatterijen, nee, heb ik denk ook niet.
4: Niet.
3: Nee.
2: Ken je dat niet?
3: En jij bent denk ik wel, Kobus, hè? Jij bent wel voorzien, denk ik.
4: Nou, wij hebben allemaal boeren om ons heen, dus daar hoef je niet druk te maken. Dat is echt een noodpakket, hè?
2: Oh, dan kan je zo
3: denk dat elke boer een radio zonder batterij heeft.
4: Nou, die heb ik dan toevallig.
3: Oh, zou ik zeggen, ja.
4: Nee, maar ik bedoel, dat is wel echt een noodpakket. En voor de rest
3: voor voedsel, ja, zeker.
4: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
4: Meteen wel, als het er nog zijn.
3: Ja.
2: Dan Bibi Soriadi, die heeft deze week een concert afgebroken omdat hij het veel te heet vond daar. In Tilburg was het.
3: Ja, snap het.
2: Het was een rammelend klimaatsysteem en de luchtvochtigheid was ook hoog.
3: Ontstemt zijn piano natuurlijk.
2: Precies, zo kan hij niet de kwaliteit leveren die hij van zichzelf verlangt. Dus hij komt weer terug als de temperatuur weer normaal is.
3: Als de klimaatomstandigheden goed zijn. Ja, ja. Dus zelfs Bibi Soriadi heeft last van de klimaatverandering. Ja. Nou, nog eentje dan, Celine.
2: Nou, dan gaan we er met een knaller uit. Transparante dildo's en satisfiers zijn vanaf nu niet langer verboden in een aantal vrouwengevangenissen.
3: Oh.
2: Justitie is een proef met seksspeeltjes gestart. De dames moeten ze wel zelf kopen. De proef is gebaseerd uit een onderzoek waaruit blijkt dat het normaliseren van seksualiteit in de gevangenis kan bijdragen aan een veilige en gezondere leefomgeving.
3: Nou, kijk eens aan zeg.
4: Ja.
3: Maar wat heeft dat transparante daarmee te maken eigenlijk?
2: Geen idee.
3: Nee, ik vroeg me zo. Ik denk, wat doet dat woord er ineens tussen? Maar goed.
2: Transparant.
3: Ja.

0: Applejack en Never Forget You bij 538. Hey, 10.000 euro, wat een bedrag, hè? Het kan voor jou zijn, misschien morgenochtend al. En hoe je het wint, dat hoor je zelf.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
9: Mijn heldin is Lieke Martens.
10: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
11: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
8: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
11: Powered by KPN.
12: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
16: In harmonie.
15: Zoals,
16: ik heb je kat opgesloten.
15: In de wasmachine.
16: Of, ik heb water gemorst.
15: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
15: Odido. Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
15: Oh ja.
16: Alles klinkt beter in harmonie. 538 Marnix Westhuis.
18: Post Malone hoor je zo naar Ella Langley in Tooth in Texas.

Malone en The Chemical bij 538. Het is niet Roxy Dekker. Het is ook niet Georgina Verbaan. Het is ook niet Marijn Kuipers of Linda de Mol. Maar ja, wie is het dan wel? Welke stem zit toch verstopt in die gouden koffer? Ter waarde van 10.000 euro. Want als jij beter raadt welke stem er wel in zit, dan win je dat. 10.000 euro. 538 Stemjacht. Morgenochtend gaan we verder. Jij kan meespelen door jezelf nu aan te melden via 538.nl of de 538-app.

0: Bully en cheerleader bij 538. Hey, er is een sport die opvallend veel gespeeld wordt door Nederlandse ex-topvoetballers. Ben benieuwd of jij weet welke het is. Antwoord krijg je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: is een eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.

0: kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
7: What a lot!
6: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Nu bij Iwis Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
9: Iwis. En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
15: In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het nieuws op 538.
16: Buitenaf verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld, wel snelheidscontroles. Extra oppassen bij deze punten. Dit zijn namelijk de meest gemelde van dit moment. A2 Weert richting Echt bij 202.0. A7 Drachten richting Groningen 168.0. En ook oppassen op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.8. En het hele overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
14: Drakentemmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
21: 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 5.
23: Zielig.

Dennis Wims, Mr. Know-It-All, 538. Het beste van Evers en Co. Iedere zondagochtend bij 538. Hey, welke sport doen al die profvoetballers nou als ze niet meer voetballen? Dat hoor je zo. Oké, okay, sign. Dat doen we

0: Cat's Eye in Animal 538.
1: Het beste
2: van Evers & Co.
0: Vrijdagmiddag, 2 uur. Dan start je weekend samen met Edwin Evers bij Radio 538. Deze week bij hem in de studio Rafael van der Vaart en John van Lottem over het padeltoernooi dat dit weekend van start is gegaan. Rafael van der Vaart krijgt daar trouwens ook gelijk nog een verrassing. Hij krijgt namelijk te horen dat hij een team moet vormen op de padelbaan met een andere ex-profvoetballer. Ik ben benieuwd of jij kan raden over wie dat gaat. Maar het gaat eerst over online haat op Nick Schilder, want hij heeft weer wat gedaan.
3: Veel haat voor Nick Schilder dan de laatste tijd online. Dat komt door zijn hoogblonde kop.
4: Wat nou? Daar krijg je haat van?
3: Ja.
4: Om een blonde kop?
3: Hij heeft heel veel haatreacties gehad.
4: Nou, dan gaat het echt te goed met het land.
3: Ja.
4: Als je je daar druk om kan maken, zeg
3: nou, dat zegt hij dus ook. Hij zegt, ik kan het wel hebben, ik heb veel eelt op mijn ziel. Maar de reacties online lijken met de jaren wel grimmiger te worden. Hij leest wel alles, zegt hij.
4: Oh, ja, daar word je uiteindelijk ook niet vrolijk van. Nee. Je kan natuurlijk 100 goede reacties krijgen. 1 die heeft een commentaar en dan onthoud je die.
3: Ja, maar als je iets leuks vindt, ga je het natuurlijk ook niet opschrijven, tenminste.
5: Het is ook te verwachten, hè, dat een schilder zijn haar verder.
4: Hey, ja, zeker.
3: Nou,
4: maar wel heel aan, hoor. Zeker. Maar jeetje, Mina, dat mensen daar haat om sturen. Ik snap het helemaal niet. Ja, we hebben het er aan het begin van de show al over gehad. Er is zoveel domheid.
3: Ja. Helaas wel.
4: Maar goed.
3: Gelukkig hebben wij wijn in de studio. In Italië zijn dieven er vandoor gegaan met 3.
4: De reacties krijgen 1 die heeft een commentaar en dan onthoud je die.
3: Ja, maar als je iets leuks vindt, ga je het natuurlijk ook niet opschrijven, tenminste.
5: Het is ook te verwachten, hè, dat een schilder zijn haar verder.
4: Ja, zeker wel. Nou. Maar wel heel aan, hoor. Zeker.

0: Velen. Het gaat om flessen van 4 wijngaarden. Totale waarde 100.000 euro's. Via een open raampje zijn ze naar binnen geklommen. Alles meegenomen. En sindsdien zitten ze lekker aan de wijn. Want ze zijn spoorloos.
1: Geen wijnvelden of wegen te bekennen.
2: Nou, dat zeg ik. We moeten het nog even over het padel hebben.
0: Ja.
2: Want er komt een padeltoernooi aan. Aanstaande zondag begint het. Na het officiële toernooi dinsdag, hè, geloof ik.
3: Ja, klopt.
2: Zo zat het. Maar jij zei net tegen mij van... hier komt echt de absolute wereldtop. Gewoon die je kan vergelijken met de grote tennissers.
3: Ja, dit is echt de crème de la crème. We hebben, het is een en een mannentoernooi en een damestoernooi. Dus dat is een mooie gecombineerd. En ja, de top van de wereld komt. Van de nummer 1 tot de nummer 16 van de wereld. Ze zijn er allemaal bij.
2: Hoeveel dus mensen is, komen er op het toernooi? Want
3: het is een schema van 32 koppels. Dus,
2: ja, nee, maar ik bedoel publiek eigenlijk. Hoeveel mensen, hoeveel publiek trekt
3: dat? We verwachten tussen de 40 en de 50.000 bezoekers in Ahoy. Ja, inmiddels is padel groot geworden.
2: Ja,
3: bijna 1 miljoen spelers in Nederland. Dus waar we vorig jaar, toen we hier ook stonden... nog 550.000 actieve spelers zijn. Nu bijna 1 miljoen.
2: Oh, dat gaat heel snel.
3: Dat gaat heel snel.
2: In welk land is het nou het grootst?
3: Spanje.
2: Spanje is de...
3: Spanje is echt bij far de nummer 1 van de wereld. Ja.
2: En komen die toppers daar ook allemaal? Ja, die komen daar ook allemaal.
3: Spanje en Zuid-Amerika en dan met name Argentinië. Dat zijn de twee beste landen.
2: Ja. Even kijken, zaterdag is de Legends game. En daar speelt Rafael gaat ook spelen daar, toch?
3: Ja, dat is echt een legend, hè?
4: Anders kan het geen legend zijn.
2: Nee, dat snap ik natuurlijk. Ja, dat is, en weet je al met wie je gaat spelen?
4: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Nee, maar dat weet John namelijk.
3: Ja.
4: Met wie?
3: Ja. Wie denk je? Met wie wil je?
4: Nou ja, het zal wel weer een matige speler zijn.
3: Ik weet niet of hij dat heel blij mee gaat worden, maar ik kan het hier wel aankondigen als je wil.
2: Ja, dat zeker. Ja.
3: Wat dacht je van onze grote vriend Ronald de Boer?
4: Oh.
2: Oh, ik hoor geen enthousiasme. Ik hoor geen enthousiasme.
4: Nee, Ronald is fantastisch.
3: Ja, je moet je wel verhappen tegen kritiek.
4: Ja, Ronald is altijd ik. Elke bal is ik.
2: Ja, is dat zo.
4: En als je moe wordt, is het denk ik jij.
2: Ja. Voor jou.
5: Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.

0: Tina Turner, de best bij Radio 538. Deze hele zondag maak je kans op tickets voor het Nederlands elftal. Volgende week zondag spelen ze namelijk tegen Servië in het PSV-stadion. Jij kan erbij zijn en 2 tickets win je binnen nu en 10 minuten.
1: Na het kraken van koffer 4.
2: Dan ga ik voor Justin de Wild.
1: Open de koffer 5.
3: Met 10.000 euro.
1: De 538. Stemmenjacht.
3: Word jij komende week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
19: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
23: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: 538 Marnix Westhuis.
10: Goedemorgen, Dean Lewis voor je onderweg naar Kelvin.

0: door het oog van de nacht, 538.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië.
0: Hey, deze hele zondag maak je kans op 2 tickets om het Nederlands elftal in de Nations League te zien spelen in het Philips Stadion in Eindhoven. PSV Stadion is dat. Hoor je ergens vandaag de scheidsrechter fluit, dan bel je 0909-3058. Luc, goedemorgen. Je bent onderweg. Waar naartoe?
3: Naar een vriend om te helpen met klussen.
0: Ben jij dan de helpende hand of is zeg maar hij de helpende hand?
3: Ik ben vandaag de helpende hand.
0: Ben jij zo handig, ja?
3: Nee, het is eigenlijk een simpel klusje in de tuin, dus dat kan iedereen wel.
0: Oh, het is gewoon voor de kracht, de support, de gezelligheid.
3: Precies, ja, leuk, man. Dat is het meer.
0: Hey, goed om te horen. En hoe heet je maat?
3: Floyd.
0: Is Floyd ook een beetje fan van het Nederlands elftal?
3: Floyd is wel redelijk fan van het Nederlands elftal, inderdaad. Ja.
0: Dus stel, volgende week zondag, PSV Stadion Eindhoven, het Nederlands tekort 1-0. Dan gaan jullie met z'n tweeën helemaal uit je dak.
3: Dat zou best wel kunnen, dat ik hem meeneem. Ja.
0: Nou, lekker man. Ik zou zeggen, veel plezier met z'n tweeën. Jij bent beller 102.
3: Nou, super. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, man.
3: Ja, dankjewel.
0: Jij wint 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland-Servië zondag 4 oktober in het Philips Stadion in Eindhoven.
3: Oké, nou super. Dankjewel. Nou,
0: productieve zondag gewenst en veel plezier daar.
3: Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Deze hele zondag dus nog jouw kans op die tickets voor het Nederlands elftal hier bij 538. Topic! Becky G hoor je zo naar Adam Lambert.

0: Sorry Papa hier bij 538. Het beste van Evers en Co. Je hoort zometeen wie misschien wel de nieuwe topper wordt van de toppers.
1: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
2: In de UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
2: Is zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
2: Alle info 538.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
7: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
18: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
19: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
21: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
20: Oh, Otrium?
21: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
24: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. gewoon perfect geregeld.
0: In de Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
1: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
2: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
1: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
0: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
24: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: 538 Nieuws.
27: 11 uur.
28: Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het nieuws op 538.
29: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A7 Heerenveen richting Den Oever bij Zurich. 7 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht richting Zwolle bij Amersfoort. Door wegwerkzaamheden nu 10 minuten vertraging. En die loopt zo te zien ook nog wat op. Er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Dus extra oppassen op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.8. A27 Hilversum richting Almere 115.0. En ook oppassen A50 Apeldoorn richting Zwolle 213.3. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
31: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
33: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
34: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
26: 538. De 538 stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 5.
35: Zielig.
27: Weet jij al wie het is?

538 en de start van je zonnige zondagochtend. Tenminste, hier komt net de zon een beetje door. Door de Bousa en Magnetic. 538. Goedemorgen, Marnix hier. Het beste van Evers en Co. Iedere zondagochtend tot aan de lunch. Waarschijnlijk heb je het al meegekregen. De toppers zijn op zoek naar een nieuwe topper. René Vroeger kan dit jaar helaas niet meedoen wegens gezondheidsproblemen. Maar ja, wie moet hem gaan vervangen? Er is een suggestie in Evers en Co. Dat hoor je zo naar Queen, A Kind of Magic.

0: Nieuw bij 538. Volgende week vrijdag is hij trouwens de gast Sven Seliers bij Edwin Evers. Misschien kunnen we hem dan gelijk de vraag stellen. Joh, zou jij het nieuwe lid van de Toppers kunnen worden? Want door gezondheidsproblemen van René Vroeger zijn de Toppers op zoek naar een nieuwe topper. En ook daar gaat het over deze week met de Stamtafel.
1: Hallo?
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Mensen, goedemiddag. Wat een week was dit dan weer.
3: Nou,
0: verdorie.
3: Zeg dat wel. Ja. Belangrijke zaken zijn natuurlijk deze
1: gaan
3: week.
1: Gaan we het toch hebben over het Songfestival?
0: Nou,
1: we gaan weer.
4: Ja, nou,
1: we gaan
4: weer. Denk ik wel een keer weer tijd voor een zanger uit Volendam.
0: Nou, mevrouw Keizer.
5: Over de Achterhoek.
0: Ja,
3: ik zei belangrijke zaken.
0: Ja, dat neem
1: ik vind het nogal belangrijk.
0: Ja, dat is de vraag. Wie gaat er naar het Songfestival? We hadden het er net even.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Oh, nee, Tienhand. Tienhand.
1: Oké. Okay.
0: Tienhand.
3: Ja. Ik al naar huis.
6: Ja, nee, ik hoor dat er iemand gezocht wordt voor het Songfestival.
0: Ja, maar dat is niks. Ik bel jou nog.
6: Ik ben available.
0: Ja, maar ik bel jou nog wel even, Dienhand, erover. Dat past, even nu niet. Doe maar even
6: give
0: andere
6: me
0: keer.
6: A call, okay?
0: Ik bel je even. Oké, dankjewel.
6: Maar man. Ik heb dus een ander country number.
0: Je hebt een country number?
6: Ja, nee, het country number is, ja. Is dus niet meer...
0: Je hebt geen country number? Wat?
6: Nee, ik heb een ander country number.
0: Ja, je hebt een country number gemaakt voor het Songfestival.
6: Nee, ik heb geen country number.
0: Ja, wat bedoel je nou eigenlijk?
6: Het is een andere... Ik live in Engeland.
0: Ja.
6: Dus ik heb andere... het is plus 44.
0: Ja, nee, het landennummer bedoel jij. Dat is
6: landennummer.
0: Ja, precies.
6: Plus 44.
0: Ik dacht je een country nummer gemaakt had.
6: Oh, no. Nee, ik heb geen country nummer.
0: Nee, oké, dan is dat duidelijk.
6: Give me a call, oké?
0: Ik bel je even.
3: Zo'n vreselijke hekel aan country muziek.
0: Maak dat dan.
7: Ik lees hier net over René Vroeger. Dat is ook een verhaal, hè?
0: Ja,
8: dat is zeker een verhaal.
9: Ik begreep dus dat ze op zoek zijn naar een nieuwe topper.
0: Ja, dat is...
4: Nou, misschien nog een Volendammer erbij.
0: Mevrouw Keizer.
3: Nou, alsof we al niet genoeg problemen hebben in Nederland, dan nu nog dit complexe vraagstuk erbij. Wie wordt de nieuwe topper?
0: Nou ja, dat is wel een ding. Wie wordt de nieuwe topper?
1: Are you ready for loving me?
0: Nee, Dinald, dit is niet jou.
1: Ja, ik begreep... Er is een functie voor topper.
4: Dit is geen Volendammer.
0: Dit is geen Volendammer. Het is niet jouw ding, denk ik.
1: Ja, maar ik kan wel helpen hier, want ik help natuurlijk graag colleagues.
0: Ja, dat weet ik, maar hij is toch niet jouw genre?
1: Ja, ligt mij goed.
0: Nou, ik weet het niet.
1: Oh, this is the moment. This is a day.
7: Is een zanger.
9: Ja, hij is van Kané.
0: Ja. Nee, van Kane.
1: Sweet surrender.
0: Kane. Dinald, stop maar even. Nee, het moet meer uptempo. Het is meer feest. Dat is niks voor jou.
1: Dat heb ik ook. Wacht even.
0: Nee, dit doe alsjeblieft niet. Alsjeblieft,
1: just
0: Dinald.
1: Say hello.
0: Dinald, doe dat niet.
1: Just say hello.
0: Dit kan toch niet, mensen. Het is toch niet te geloven, dit allemaal. Het is ook meer feest. Het is meer Nederlandstalig.
1: Nederlandstalig. Kijk, om de toppers wat meer internationale allure te geven.
7: Oh, ik vind dit helemaal niks.
0: Voor mij hoeft het ook niet.
1: Yeah. Everything can make a man so happy.
7: Nou, ik weet het niet.
1: A singing blackbird, the smell of the sea.
4: Geur van de zee ken ik wel.
0: Ja, mevrouw Keizer.
1: Everything can make a man so happy.
7: Ik hoor persoonlijk liever Benny Jolie.
1: Sun is shining.
0: De zon die door.
1: A fresh cup of tea.
0: Nou, daar ben ik nog helemaal klaar mee. Fresh cup of tea.
1: Ik ga liever wijnen.
3: Nou, ik hoor persoonlijk nog liever onweer.
0: Ja, ik ook. Waarom ermee op,
9: jongens, je moet naar huis.
0: Heel goed, Harry.
8: Het is mooi.
3: Gelukkig.
9: Ja. Ik heb een vermoeiende avond.
0: Oh, nou.
9: Ja, vanwege de hoge stroomprijs.
4: Ja.
9: Is mijn vrouw weer overgestapt van vibrator op echtgenoot.
0: Op echtgenoot.
9: Ja, dus ik moet zelf weer aan de bak.
0: Nou,

0: Davine Michel, stil champagne bij 538. Hey, ik kwam er deze week dus achter dat een collega van 538 een boete van 10.000 euro krijgt als hij iets vertelt. Die moet iets geheim houden en als hij iets vertelt, dan krijgt hij dus een boete van 10.000 euro. Wie het is en wat hij niet mag zeggen, dat hoor je zo meteen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Alles klinkt beter in harmonie.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De Meer Mini weken, meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper, al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarige

0: bol.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Happy nieuws! Kaartje to Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: 538 Marnix Westhuis.
2: Louis Fancy, Daddy Yankee, voor je onderweg naar Somber. My body isn't ready.

0: Despacito.
1: Roei Fonsi en Daddy Yankee, Despacito bij 538. Morgenochtend om 6 uur in de 538 ochtendshow. Dan gaat de 538 stemmenjacht verder. Dat is jouw kans op 10.000 euro als jij weet te raden welke stem verstopt zit in de gouden koffer. Niemand van het DJ-team van 538 weet welke stem in die koffer zit. Behalve één persoon uit de 538 ochtendshow. En als hij het verklapt, dan krijgt hij een torenhoge boete.
2: Ik heb gewoon een boeteclausule.
3: Zo.
2: Ik heb een
3: NDA getekend?
2: Ja, we hebben inderdaad zo'n document moeten, dat wij niks mogen zeggen tegen niemand, ook niet tegen vriendinnen, familieleden, kinderen, wat dan ook.
3: Nee.
2: Mag niks zeggen.
4: En wat is de boete die erop staat?
3: Ja, ben heel benieuwd.
2: Nou, dat is echt, dat loopt in de 10.000 euro.
3: Zo.
2: Ja. Dus,
4: dus het loont op een gegeven moment vanaf koffer 5. Loont het de moeite.
2: Vanaf koffer 5 geef ik alle antwoorden.
1: Meld jezelf aan via 538.nl of de gratis

538 euro en twee kaarten voor het Nederlands elftal volgende week zondag in het Philips Stadion. Dat win je zo meteen. De start van je zondagmiddag.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling per maand.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
6: Mijn heldin is Lieke Martens.
7: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
8: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB voetbalkampen op de campus in Zeist.
5: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
8: Powered by KPN.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het nieuws op 538.
14: Dank! Tijd voor 538 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Holendrecht en Amstel. Wegwerkzaamheden aan de gang daar. Vertraging 7 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. Ook 7 minuten, ook vanwege werkzaamheden aan de weg. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen de Volkerakbrug en Nieuwmansdorp. Auto met pech 17 minuten.
15: En voor alle flitsers check je de Flitsmeister-app.
16: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
16: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
19: De 538 Stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 5.
20: Sier,
12: weet jij...

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it op 538.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Yes, zondagmiddag, Martijn en Jordi bij je hier op 538. Goed dat jij er ook bij bent. Misschien herken je dit, dat vrienden, of in bijgeval collega's en vrienden, dingen doen waarvan je denkt van, oh, daar ben ik echt wel jaloers op. Gisteren vertelde jij dat je naar de Backstreet Boys gaat in Duitsland.
2: Ja.
0: Dat ben ik super jaloers op. Maar jij bent ook ergens geweest waar ik ook al jaloers op ben. Dus eigenlijk zou ik kunnen stellen, ik zou best een week Jordi Warders willen zijn. Maar het Oktoberfest ben je ook al geweest.
2: Ja, dat was afgelopen week in München, waar het Oktoberfest ooit ontstaan is. En ik kan gelijk wel eventjes echt in een beknopte manier vertellen waarom het Oktoberfest in godsnaam in september al begint. Want dat is ook de meest gestelde vraag die ik kreeg. Oktoberfest is ooit in 1810 begonnen als een feest voor de kroonprins daar in München, omdat hij ging trouwen.
0: Ja.
2: Dat feest beviel zo goed dat ze dat ieder jaar hebben herhaald, in oktober toen gewoon.
0: Ja.
2: En uiteindelijk hebben ze dat het Oktoberfest genoemd. Dat had dan niks meer te maken met die kroonprins. En 1819 werd dat officieel het Oktoberfest. En jaren later kwamen de commerciële brouwerijen bij. En die zeiden, ja, maar ja, oktober, meestal koud, weet je wel, slecht weer. Moeten we het niet naar september toe halen? Dat is commercieel veel interessanter, veel mooier weer. En dan kunnen we er meer geld aan verdienen. En toen werd het Oktoberfest in september eigenlijk gestart.
0: Maar er is nooit overwogen om het dan Septemberfest te doen.
2: Nee, maar dat bekt ook niet zo lekker, toch?
0: Nee, dat is waar. Maar oké, okay, ik ken die beelden dan van die gigantische tent met gigantische tafels, gigantisch veel mensen, gigantische bierpullen.
2: En wat ik dus niet wist, is dat het nog veel leuker is dan dat. Ten eerste is het gratis entree, dus je kan gratis dat terrein op, maar buiten die grote tenten om, staat de grootste kermis ter wereld. Dus je hebt daar echt, nou, het is voetbalvelden groot, met allemaal leuke attracties. Gewoon, ja, wie houdt er eigenlijk niet van de kermis? Het is daar nog veel groter, met achtbanen en vrije vallen en een schiettent. En ja, ik kan nog wel even doorgaan, spookhuizen. Het is echt superleuk.
0: Ja, jij vraagt aan mij, wie houdt er nou niet van de kermis? Ik hou meer van bier drinken dan van de kermis.
2: Nou, dan kun je ook gewoon op het Oktoberfest terecht, Martijn.
0: Okay. Nou, wat goed.
2: Voor ieder wat wils.
0: Nou, dankjewel voor deze tip. Ik ga eens even kijken of dat voor volgend jaar op de bucketlist.
2: Maar jij drinkt toch helemaal niet?
0: Nou, af en toe wel.
2: Ja, en op het Oktoberfest zeker. Je moet er nog steeds van bij komen.
0: Dit is 538. Taylor Swift komt eraan naar de Red Hot Chili Peppers. California.

0: weekend. Je luistert 538, wij zijn Martijn en Jordi. En je hoorde de script met superheroes.
1: En zo meteen kun je meespelen met een mega makkelijk spel waarvoor je maar 6 woorden hoeft te roepen. Dat klinkt als iets wat jou wel lukt.
0: Jawel, joh, tuurlijk. De vraag is namelijk, waar denk jij aan dat ik aan denk bij het woord wielrennen?
1: Irritant midden op de weg rijden. Niet aan de kant gaan op de plek waar eigenlijk auto's moeten rijden, terwijl ze eigenlijk ook op het fietspad kunnen rijden. Daar denk ik, oh sorry, dat was geen vraag.
0: Ja, nou, de helft van het lijstje is al weg, dus ik moet even een paar nieuwe erbij zetten. Maar dit is een beetje hoe het werkt. Kun jij je een beetje verplaatsen in mijn brein als ik denk aan het woord wielrennen? Als je van de 10 die ik er heb, de 6 weet te raden binnen 1 minuut, pak je het 50 tossie ijzer. Wil je meespelen? F vast het woord 10 met de F.
2: Na het kraken van koffer 4.
3: Lijkt eigenlijk voor Justin de Wild.
2: De koffer 5.
4: Met 10.000 euro.
2: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij komende week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538. Stemmenjacht.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Erop uit met een camper. In de natuur.
3: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs

0: Download de app en start met vinden.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 538 Martijn en Jordi.
6: En Snelle en Maan zometeen naar DJ Goja en Jason Derulo.

0: nog vaker.
1: Schiet er toch een beetje been in die weekend, hè? Slapen. Ik weet niet met jullie zit.
2: Ja, jij hebt kinderen, jij bent kapot.
1: Hey, waar denk je aan bij het woord wielrennen?
2: Agressieve mannen met bierbuik.
1: Ja, dat weet ik wel, maar jij mag niet meedoen met het spel, want jij werkt hier.
2: Oké, nee, vandaag in 10 tegen 1, de eerste 10 associaties van Martijn bij het woord wielrennen. Raad jij 6 antwoorden goed, dan win je het 538 tosti-ijzer.
1: Ja, voor die 6 antwoorden krijg je dan 1 minuut de tijd. 6 van de 10, als je die raadt, win je het tosti-ijzer. Wil je meespelen en een beetje in mijn hoofd kijken? App het woord 10 met de app van 538.

0: Cookie Collective met The Key, The Secret op 15-8. Het is bijna 10-1, dus spelen wij
1: 10-1.
2: Ja, en waar denk je aan bij het woord wielrennen?
0: Ja, dat is het onderwerp vandaag in 10-1. Ik heb 10 associaties bij de term wielrennen op een rij gezet. Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Uit Nimma, oftewel Nijmegen.
3: Ja, klopt.
0: Ben jij een beetje pro-wielrennen of anti-wielrennen?
3: Anti.
2: Lekker man.
0: Okay. Heerlijk. Super. Lekker man. Nou, ik niet helemaal. Dat geef ik je vast mee. Je moet je een beetje verplaatsen in mijn gedachten. Maar ga vooral zo meteen binnen 1 minuut tijd zorgen dat je 6 goede antwoorden scoort.
2: Maar waarom doen we dit, Martijn? Maar ja, het is jouw hobby natuurlijk. Maar jij bent net 2 weken weg geweest toch ook?
0: Nou, 1 week.
2: 1 week, sorry.
0: 1 week. Dat heb ik gefietst in Italië, inderdaad. Maar vandaag ook, dus leuk erover begint. Het WK wielrennen is vandaag.
2: Ah.
0: Mathieu van der Poel gaat wereldkampioen worden vandaag.
2: Echt waar? Waar speelt dit af?
0: In Canada.
2: Canada.
0: Okay. Dus vandaar dacht ik, nou, misschien dat het leuk is om vandaag in 10-1 de term wielrennen te pakken. Jij bent geen fan, begrijp ik, Mark. Maar ik ben benieuwd waarmee je komt. Ik geef jou 1 minuut de tijd voor 6 van de 10 goede antwoorden. Lukt dat, krijg jij het 58 Tostiijzer.
3: Wel 6, Jim.
0: Klaar voor? 3,
3: yep.
0: 2, 1, let's go.
3: Mathieu van der Poel.
0: Ja, die is goed.
3: Fiets.
0: Fiets is ook goed.
3: Bidon?
0: Nee, die niet.
3: Tour de France?
0: Ja, 3.
3: Giro?
0: Nee.
3: Amstel Gold Race?
0: Oh, was een goede geweest, maar had ik niet op het lijstje staan, nee.
3: Aan de billen?
0: Wat doen wielrenners altijd? Wat vrouwen ook doen.
3: Hard fietsen.
0: Ja, dat ja. Maar wat vrouwen ook doen.
3: Wat vrouwen ook doen.
2: Zeuren.
0: Nee, zeuren.
3: Ja, vallen.
0: Ja, vallen ik ook, ja.
3: Ja, WK.
0: Nee. Oh. Hoe heet die app waar iedereen die fietsritten op plaatst?
3: Ja, ik heb echt geen idee.
0: Ga door, je hebt nog 20 seconden. Kom op. Je hoeft er nog maar 1.
3: Remmen.
0: Nee,
3: remmen.
0: Nee.
3: Fietshelm.
0: Nee.
3: Jongen,
0: mensen, het zicht van de haven. Nee, ik had nog strakke broekjes.
3: Oh ja.
0: Ja, dikke mannen. Fietsen vooral, tenminste de amateurs.
3: Oh, ja.
0: Strava heet die app waar iedereen zijn ritjes op post. Want als het niet op Strava staat, is het nooit gebeurd. Je had Mathieu van der Poel inderdaad. Maar Tadej Pogacar schijnt ook een aardig potje te kunnen fietsen.
3: Ik wou nog Rick Romein zeggen, maar had ook wel tussen gepast.
0: Verder vergeten uit te klikken met die schoenen, weet je wel, in die pedalen. Want dan laas je gewoon om bij een stoplicht. En geschoren benen. Dat doen vrouwen ook altijd.
3: Daarom ben ik anti.
0: Ja, daar. Voordat jij door het oerwoud heen bent, zijn we 2 dagen verder, wil je zeggen. Hey, ik vind wel dapper gespeeld, Mark.
2: Ik had wel meer beledigingen gehoopt eigenlijk.
0: Ja, het had veel erger gekund.
2: Ik had wel even willen lachen, maar ja.
3: Oh, gelukkig.
0: Hey, dankjewel man, ik wens je een fijne middag.
3: Fijne dag.
0: Groetjes. Hoi. Nu Samieu Feels Part 2 op 538.

0: Er zijn van die vragen in het leven, daar is eigenlijk het enige antwoord ja op. En één zo'n vraag is, zou jij €538 willen winnen?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat kan zometeen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
3: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 1 uur.
17: Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan de 58 verkeersinformatie door Flitsmeister. Van de 9 files op dit moment zijn dit de 3 files waar je het langste mee zit. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord vanwege voorwerpen op de weg. 21 minuten vertraging. Dat is een file van 4 kilometer. De A10 ring van Amsterdam tussen Amstel en Koenplein. Bij de Zeeburger Tunnel staat een auto met pech. Je vertraging is daar 12 minuten. En de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven 12 minuten.
15: En voor alle flitsers check je de Flitsmeister app.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
23: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 5.
24: Zielig.
22: Weet jij al wie het is?
23: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Druk op de knop in de 538-app. Martijn en Jordi.
2: Ja, zometeen kun je 538 euro winnen. Blijf luisteren. Eerst Ella Langley.

0: gisteren op nummer 1, hè? In de Vrijdag top 50 voor de, volgens mij, 61ste week op rij, geloof ik.
1: Je zegt het alsof het groot nieuws is.
0: Nee, helemaal niet. Het is de grootste hit ooit onderhand, denk ik.
1: Ja.
0: Die Die van Shakira en Burna Boy.
2: 538. Raad hoe die weg gaat.
0: Ik denk dat ik mijn rijbewijs nog niet eens had toen Die Die voor de eerste keer op nummer 1 kwam in de Vrijdag. Ik ben 42. Kun je
1: nou? Nou, ik denk dat je de 80 niet eens haalt voordat hij van nummer 1 afgaat.
0: Hé, hey, luister, er zijn van die vragen in het leven waar je eigenlijk altijd ja op antwoordt. En een van die vragen is, zou jij €538 willen winnen? Nou, dat kan. Je weet, slecht nieuws brengen is eigenlijk nooit leuk. Dus wat hebben wij nou bedacht? Het is misschien leuker en makkelijker om slecht nieuws te brengen. Als je er gewoon een lekker muziekje onder zet, dan klinkt zelfs de grootste blunder of de grootste, ja... Hoe noem je dat?
1: Ja, het is echt dat in harmonize. Hè? Dus als je twee stemmen en dan in een andere toon, zeg maar, naast elkaar zet...
0: Ja.
1: Dan wordt alles vrolijker. Dat is een officieel onderzoek naar gedaan.
0: Als je Akte de Munnik luistert, wordt ook alles vrolijker. Gewoon als je harmonized, dan wordt alles vrolijker. Ja. Hoor ik net ongezond elkaar gedaan. jij zou de WD-40 meenemen voor dat microfoon-ding van je. Niet normaal, joh. Nou goed, we dwalen weer af. Het gaat erom dat je zometeen even goed luistert naar een voice memo die ik zo laat horen. Op een gegeven moment stopt dat bericht. En dan is aan jou de vraag, raad hoe die verder gaat. Dan krijg je drie opties als je de juiste weet, of denkt te weten. App dan even je A, B of C antwoord met de app van 538 deze kant op.
1: Is het weer een moeilijke vandaag?
0: Het is een ontzettend moeilijke vandaag. Ik zal hem je laten horen. Luister goed en bedenk hoe dit dan verder af zou kunnen lopen.
3: Oké, ik heb misschien heel slecht nieuws. Ik wilde net checken hoe laat we morgen de zaal in kunnen. Maar op de ticket staat donderdagavond. Volgens mij hebben we...
0: Nou, hoe loopt dit af? A. Volgens mij hebben we kaartjes voor de dierentuin. B. Volgens mij hebben we ons concert gemist. Ja. Of C. Volgens mij hebben we ons ingeschreven als achtergrondzangers.
1: Oh, die C die maakt het wel moeilijk. Dat wordt even een stuk pittiger van.
0: Ik heb de indruk, en dat had ik gisteren ook al, dat jij niet zo'n hoge pet op hebt van dit spel.
1: Nee, van het spel wel, van de antwoorden.
0: Van de antwoorden alleen. Ja. Nou, wil jij €538 winnen plus een Twix prijzenpakket? Hoe gaat dit bericht dan eindigen? Is dat A, kaartjes voor de dierentuin gekocht, B, ons concert gemist of C, ons ingeschreven als achtergrondzangers? App je antwoord door met de app van 538. Wie weet, bellen we je zo meteen terug met behoorlijk financieel technisch goed nieuws. Dit zijn Marshmello en Cameron Whitcomb. Hallo.

0: het is wel waar. Als je er een harmonie van maakt, dan klinkt het wel leuker allemaal. Dat is een beetje waar dit spelletje om draait. Slecht nieuws, maar dan verpakt in een harmonieus jasje. Je hoort een voicebericht. Dat moet een einde krijgen. Dan kon je kiezen uit 3 opties. En als je een goede antwoord tweet, dan
1: ben
0: je
1: 538 trouwens. Martijn, weet jij waarom Harmonize? Waarom we dan een Twix prijspakket weggeven?
0: Omdat Twix natuurlijk ook uit 2 delen bestaat.
1: Je bent nooit alleen, hè? Dan.
0: Nee, je bent altijd nooit alleen. Ja, nou, we zijn met z'n 3, want anders er ook. Anne, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Jij komt uit Bladel.
2: Ja, dat is echt op all places, want daar heeft nooit iemand van gehoord.
0: Nou, maar... ik wel.
2: Ja.
0: Ja, want ik kom uit Brabant en ik kom uit Eindhoven. Ja. En Bladel ligt niet zo gek ver van Eindhoven.
1: Hier, trouwens, Martijn, weet jij waarom Harmonize? Waarom we dan een Twix prijspakket weggeven?
0: Omdat Twix natuurlijk ook uit 2 delen bestaat.
1: Je bent nooit alleen, hè? Dan.
0: Nee, je bent nooit alleen. Ja, nou, we zijn met z'n 3.

0: Gehoord zelfs.
1: Ja, en daarom werk jij achter de schermen en ik ervoor.
0: Inderdaad, zo simpel is het.
1: Anne, luister, we gaan verder met het spel voordat we echt mensen hier onder de bus gaan gooien. Dat is ook zo'n
2: arrogant was dit.
1: Ja, wel een beetje.
2: Dit had je moeten harmonizen.
1: Dit hadden we. Ja, het spijt me, Jake. Ik zal het nooit meer doen. Goed. Anne, luister nog even naar de opgave. En dan hoor ik graag voor jou wat het antwoord moet zijn wat betreft hoe dit afloopt. Dit hebben we net gehoord.
3: Oké, ik heb misschien heel slecht nieuws. Ik wilde net checken hoe laat we morgen de zaal in kunnen. Maar op de ticket staat donderdagavond. Volgens mij hebben we...
1: Ja, Niels heeft dus kaartjes geregeld voor een concert voor hem en zijn beste maat. Alleen er ging dus iets mis. Hoe loopt dit af? A. Kaartjes voor de dierentuin gekocht. B. Ons concert gemist. Of C. Ons ingeschreven als achtergrondzangers.
2: Ja, ik sta ervan te kijken dat het goede antwoord is binnengekomen. Dat was een moeilijke vandaag weer.
1: Anne, vertel, wat denk je?
4: Ik denk dat we het concert hebben gemist.
1: Oké, jij zegt antwoord B.
3: Ja. Op de ticket staat donderdagavond. Volgens mij hebben we ons concert gemist.
1: Ja! Jij hebt lekker gewonnen! 538 euro plus een Twix prijspakket. Gefeliciteerd!
4: Dank je wel!
1: Alsjeblieft. Had je vanochtend niet gedacht, denk ik, toen je opstond?
4: Totaal niet! Dit is echt een fantastische verrassing! Jeetje.
1: Nou, alsjeblieft. Wat was jij eigenlijk aan het doen vandaag?
4: We komen net thuis, want we zijn naar de familiedag van de politie geweest in Eindhoven.
1: De familiedag van de politie?
4: Ja, mijn vriend die werkt bij de politie Eindhoven. Ah. En de familiedag was vandaag. Dus we hebben allemaal superleuke dingen gedaan.
2: Dat passen met wat we zeggen nu.
1: Ja, nee, als alles wat we nu zeggen kan tegen ons worden gebruikt, denk ik. Hey, wat leuk, hé. Maar als ik dus in Eindhoven word opgepakt, als ik bij mijn ouders ben, dan roep ik gewoon... Ja, maar ik ken de vriend van Anne die werkt bij de politie, niks aan het handje.
4: Dat regelen wij. Voor 538 euro is zoveel mogelijk.
1: Yes! Corruptie. Anne, dankjewel. Ik wens je een fijne dag nog.
4: Hey, het telt

0: Armin van Buren, Come Around Again. Jij werkt veel met Armin. Jij bent betrokken bij Dance Department. Waarom heeft hij hier zo'n staand einde aangemaakt? Het is in één keer afgelopen. Alsof de parkeermeter klaar was.
1: Alsof ik ooit een gesprek met Armin heb gehad over het staande einde van Armin van Buren en Come Around Again. Ja, ik zou het niet weten, joh.
0: Wel een goede plaat. Teddy Swims komt eraan. Mr. Know-It-All en ook Martin Garrix zometeen mad op 50.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
22: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
22: 538, Martijn en Jordi.
23: Martin Garrix zometeen. Matt komt eraan. Phil Collins ook, maar eerst...

0: Ik heb het even niet paraat, maar hoe lang zou Martin Garrix aan werk nodig hebben om 10.000 euro te verdienen?
1: Ja, je stelt me net de vraag waarom Armin van Buuren een plaat heeft gemaakt op die manier. Nu moet ik weer antwoord geven op de vraag van Martin Garrix.
0: Ja, voor hetzelfde geld weet je het.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik denk 3 seconden.
0: 3 seconden.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Nou, dat kan je ook voorkomen in principe. Je kunt, denk ik, in pak een beetje 3 seconden 10.000 euro verdienen.
1: Ja.
0: In de 538 Stemmenjacht. We zijn inmiddels toegekomen aan koffer nummer 5. Daarin zit een bedrag van 10.000 euro. En als jij raadt welke stem er in die koffer te horen is, dan schrijven wij gewoon 10.000 euro bij op een rekening naar keuze. Oh, de onderzoeksredactie heeft even onderzoek gedaan, zie ik.
3: Jazeker.
0: Heeft, oh, dat valt me niet mee.
4: Martin Garrix heeft gemiddeld zo'n 5 tot 5,5 uur nodig om 10.000 euro te verdienen.
0: Nee, joh.
4: Maar tijdens een live optreden slechts 7,5
0: uur. Oh ja, nee, dat komt wel beter
1: zeggen,
0: in de buurt.
1: Net zeggen.
0: Dat wou ik net zeggen. Nou, dan kun je denk ik eerder aan 10.000 euro komen dan Martin Garrix. Want het duurt echt geen 7,5 minuten om een antwoord te geven op de vraag welke stem hoor je hier.
1: Nee.
0: Morgenochtend gaan we weer verder met koffer 5 in de 538 Stemmenjacht. Daarin zit 10.000 euro. Wil je meespelen, geef je dan even op via de site 538.nl als je daar toch bent en alles ingevuld hebt. Check dan ook even alle foute antwoorden die tot nu toe zijn gegeven. Want het is altijd vrij gênant als je een antwoord geeft op de radio, wat iemand anders 3 uur eerder al genoemd heeft. Dus 538.nl om je op te geven voor de Stemmenjacht en daar ook even de foute antwoorden checken die tot nu toe zijn gegeven voor koffer nummer 5. 10.000 euro op het spel in de Stemmenjacht vanaf morgenochtend in de ochtendshow. Pakken we het spel weer op. De nieuwe van Bente komt eraan. Parachute zometeen naar Easy Lover.

0: Wij zijn Martijn en Jordi en we hebben hier nog twee kaarten liggen voor Nederland tegen Servië.
1: Oh ja, ik dacht al, wat ligt hier toch in?
0: Ja, dat zijn die kaarten voor Nederland-Servië. En jij zei gisteren dat je me ruk hebt met voetbal.
1: Nou, ik vind oranje, dat vindt iedereen leuk.
0: Dus ik dacht, als jij ze niet wil, kunnen we ze net wat weggeven. Dacht
1: oh, maar dat is prima. Nee, geef ze maar weg.
0: Je kunt ze zo meteen winnen. Kaarten voor Nederland-Servië. Blijf luisteren, wie weet zijn ze zo meteen voor jou.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info, 538.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
8: Mijn heldin is Lieke Martens.
9: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
10: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB voetbalkampen op de campus in Zeist.
7: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
10: Powered by KPN.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur.
4: In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, melden media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei: "This is me." Het filmpje zorgde voor veel ophef, hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim 1000 euro gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het nieuws op 538.
1: 1 minuut over 2, verse verkeersinformatie voor je van Flitsmeister. Vertraging op de A4 Den Haag naar Amsterdam voor de Nieuwe Meer. Een kwartier. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Battenverdorp. Daar is een verbindingsweg dicht. Vertraging ook een kwartier. En de Ring van Amsterdam, de A10 Watergaasmeer richting Koenplein. Tussen Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer. Vertraging 19 minuten.
5: En voor alle flitsers, check je de Flitsmeister app.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 5.
15: Zielig.
14: Weet jij al wie het is?

0: Boston. Stella Lefty op 538. Het is tijd voor...
1: Met 538 naar...
2: Nederland-Servië.
0: Wat doe jij doorgaans op een zondagavond, Jordi Barnes?
3: Radio maken hier. Leuk dat je luistert.
0: Ik vroeg het, ik denk, oh fuck. Dit gaat hij natuurlijk zeggen.
3: Nee, maar kijk, normaal gesproken is een zondagavond natuurlijk ook wel de avond waarop je nog even... Even dat laatste weekend wijntje nemen. Dan gaan we even chill op de bank, onder een dekentje, dat.
0: Ja, dat gebeurt heel vaak. Maar je kunt ook, tenminste 4 oktober aanstaande, naar Nederland tegen Servië. Wedstrijd in de Nations League. Je kunt 2 kaarten winnen voor die pot in het Philipsstadion in Eindhoven. Als je de juiste beller bent, zometeen op 0909-3005. Ja. 538. Noem eens een nummer.
3: 123.
0: 123.
1: Beleef Nederland-Servië in het stadion. Bel nu 0909-3000-538.
0: Bellen 123. Pak 2 kaarten voor Nederland tegen Servië in de Nations League in Eindhoven op zondagavond 4 oktober.
3: Bellen.
0: Dit is Coolio op 538.

0: Miley. Die tegenwoordig Miley heet en niet meer Miley Cyrus. Maar Bass Persuade is nieuwe muziek.
1: Met 538 naar Nederland-Servië.
0: Eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach zit erop. 1-1 tegen Duitsland. Was best leuk om naar te kijken. Nu is het natuurlijk doorpakken. En dan kun jij eens even kijken hoe het gaat tegen Servië op 4 oktober. Als je tenminste de juiste bellen was op 0909-3000-538. Agatha!
2: Ja, zeker.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik zit even te denken of ik wel eens eerder in mijn leven een Agatha heb gesproken. Maar ik denk toch dat jij de eerste bent.
2: Ja, ik weet het. Ik hoor het heel vaak. Ik heb een wat ouderwetse naam gekregen van mijn ouders.
3: Ja, maar mooi hoor. Dat is tenminste uniek. Daar val je op. Ja, toch? Ja, leuk. Mag ik even wat zeggen? Wat hebben wij leuke luisteraars aan de telefoon vandaag?
0: Het gaat hartstikke goed.
3: Ja, toch? Helemaal gezellig en vrolijk en fris en fruitig. Dat is niet normaal.
0: Het valt mij op dat het gebeurt sinds jij erbij zit. Maar ik wil verder geen conclusie. Hey Agatha, op een schaal van 1 tot 10. Hoe groot voetbalfan ben jij? Ben jij zo iemand die dingen naar de tv roept en mee gaat zingen met het Wilhelmus thuis? Of ben je iemand die rustig gaat zitten kijken, een beetje analyseert hoe de lijnen lopen en dan achteraf denkt van, nou ja, was een aardige wedstrijd?
2: Nou, wij kijken als gezin eigenlijk altijd.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat mijn zoontje van 11, Julian, die is echt de grootste voetbalfan die er maar bestaat.
0: Oké. Okay. Ja. En kan hij zich inhouden in het stadion dan?
2: Nou, hij is er nu een paar keer geweest, maar hij vindt het echt onwijs geweldig. Okay. Maar ik denk dat we hem onwijs gelukkig maken als hij nu ook zou mogen.
3: Als hij al zijn vuurwerk thuis laat.
0: Dan ja, precies. Hij heeft geen stadionverbod, toch? Nou, je weet.
2: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet.
0: Nou, ga het maar vertellen dan, want je hebt gewonnen, Agatha. Gefeliciteerd.
2: Ah, geweldig, dankjewel.
0: Twee kaarten voor Nederland tegen Servië in Eindhoven. In het, wat mij betreft, mooiste stadion van Nederland. Gaat mama met zo'n lief mee?
2: Nou, dat gaan we thuis nog eventjes het over hebben. Okay. Maar of vader of ik.
0: Nou, jij kan in ieder geval niet meer stuk, want jij hebt ze gewonnen. Gefeliciteerd. Ga het goede nieuws overbrengen.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Nou, ga het maar vertellen, ja.
2: Dank.
0: Dankjewel, Agatha. Ja.

0: studio.
1: Ja, nou, de enige reden waarom ik het niet goed hoorde was omdat mijn eigen uithaal over die van jou heen ging. Maar ik denk niet dat het heel erg loopzuiver was.
0: Ja, maar dat hoeft ook bij karaoke.
1: Nee, dat is ook weer waar wat jij daar zegt. Komt trouwens een appje binnen van Jamie in de app van 538. Die zegt, yo, lekker met de radio aan in de tuin bezig. Lekkages verhelpen van het tuincafé.
0: Pardon?
1: Dat wil ik ook.
0: Een tuincafé?
1: Een tuincafé. Ja, hij heeft een koude kletser vast, zie ik. Lekker aan het klussen in de tuin. Ja, te gek. Het nuttige en het aangename verenigen. Zo lijkt het.
0: Ja, en hij heeft ook een windmolen, een oud-Hollandse windmolen in zijn tuin staan. Het is wel een bijzondere tuin.
1: Het is een bijzondere tuin.
0: En dat goed.
1: Hey, het is weekend en in het weekend spelen we iedere weekenddag om 3:50. De weekendquiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
0: Ja, 5 vragen, beetje het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
1: Wil je nou meespelen en kans maken op die €50? App dan even het woord weekend met de app van 538.
2: Na het kraken van koffer 4.
3: Wij kijken voor Justin de Wild.
2: Open de koffer 5.
4: Met €10.000.
2: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij komende week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op €100.000.
2: De 538. Stemmenjacht.

0: Sia en Chandelier op 538. Jordi Warners, als wij ooit een keer in een karaokebar staan samen... Ja. Of stel, jij komt ons tegen in een karaokebar samen... Zorg er dan voor dat wij niet het nummer Chandelier van
1: Sia doen. Ja, jawel man. Ik kan echt die uithalen. Je wil, ja, je hebt het net gehoord hier in de

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 15.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
11: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Vlieg door je tijdlijn.
14: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
22: Moelenmelk, the moo you can't resist. Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 538 Martijn en Jordi.
2: Zometeen spelen we de weekendquiz.

0: Hi.
1: Dua. Oh, Lipa met Break My Heart op 50.
2: De Weekend Quiz.
1: In het weekend spelen we iedere dag rond 2:50 de Weekend Quiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
3: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed. Ga je ervan door met €50.
1: We gaan spelen met Brigitte. Brigitte, goedemorgen. Goedemorgen, wil ik zeggen. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Hallo. En je gaat spelen tegen Isa. Isa, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Alright. Mag ik dames zeggen? Mag ik meiden zeggen? Wat moet ik zeggen eigenlijk?
5: Maakt mij niet uit.
1: Maakt allemaal niet uit.
3: Ik moet trouwens even zeggen, ik zei net dat we heel veel leuke luisteraars aan de lijn
1: hebben. Alweer 2, hè?
3: Dat klopt, maar het zijn ook voornamelijk vrouwelijke luisteraars. Zal dat dan ook door mij komen?
1: Nee, dat sluit ik niet uit, nee. Oké, Isa en Brigitte, luister. We gaan de weekendquiz spelen. Je hoort een vraag. Als je het antwoord denkt te weten op die vraag, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Is je antwoord goed, krijg je 1 punt. Is je antwoord fout, gaat 1 punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50. Zijn we er klaar voor?
5: Yes, zeker.
1: Dan gaan we beginnen met vraag nummer 1.
2: Vraag 1. Wie kent
1: de Griekse god van de zee?
5: Isa.
1: Isa was eerder, toch, of niet?
6: Isa was als eerste.
5: Isa was eerder.
1: Jij zegt Athene.
5: Atonis?
1: Atonis? Nou, het is allebei fout. Het is Poseidon, is het. Het goede antwoord.
5: Oh, okay.
1: Ja? Nooit meer vergeten. Brigitte 1, Isa 0. We gaan door.
2: Vraag 2.
7: Wie kent
3: het hoogste aantal ogen op een dobbelsteen?
1: Oh.
5: Wauw. Mooi.
1: Isa, zeg het maar.
5: 6?
1: Ja, 6 is inderdaad goed. Ja.
3: Wat, ogen?
1: Ja, ogen. Dat zijn ogen, ja.
3: Okay,
1: nou. Was had ook een vraag kunnen zijn.
3: Ja.
1: Het zijn inderdaad ogen. Oké, tussenstand 1-1.
2: Vraag 3.
7: Wie kent
1: het metaal wat vloeibaar is bij kamertemperatuur?
5: Ja, moeilijke vraag.
1: Jury heeft wel uitgepakt vandaag.
5: Jongen. Ja. Nou, ik zou het echt niet weten.
1: Niemand die het weet? Nee, hè?
6: Roep iets.
1: Ja, of niet, want dan ga je een punt naar tegenstander.
3: Oh ja, dat is waar.
1: Zo werkt. Nee, het is de tijdsom. Het goede antwoord is kwik. Dat zochten we.
5: Oké.
2: Vraag 4.
7: Wie kent
3: de achternaam van de huidige Nederlandse minister-president?
1: Ik kijk weer even naar de jury, want het is niet te doen dit.
6: Dit was heel close.
1: Heel close?
6: Mijn eerste wat ik hoorde was Brigitte.
1: Brigitte, dan mag jij het antwoord geven.
5: Jetten.
1: Dat is goed. Tussenstand 2 voor Brigitte, 1 voor Isa. We gaan naar de volgende vraag.
2: Vraag 5.
7: Weekend.
1: De schrijfster van de Harry Potter boeken.
5: Nee, dat lees ik niet. Nee. Geen idee, ik ook niet. Nee.
1: Dan gaat hier geen antwoord uitrollen, denk ik.
3: Nee.
1: Het goede antwoord is J.K. Rowling. En daarmee is het spelletje voorbij. En dat betekent dat Brigitte meer punten heeft dan Isa. Dus Brigitte, jij wint €50.
5: Ah, geweldig. Leuk, man.
1: Gefeliciteerd. Allebei goed gespeeld. Dat sowieso.
5: Ja.
1: En ook Isa, jij dankjewel voor het meedoen.
5: Ja, dankjewel.
1: Oké, fijne middag allebei. Hè.
5: Doei.
1: Doeg. Dit is 538 met nu Direct and My Friend.

0: speelde net de weekendquiz. Hier op 538 is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel vragen heeft. Die beginnen met weekend. En in de weekendquiz kun je op zaterdag en zondag 50 euro winnen. Nou zijn er ook andere manieren om aan 50 euro te komen, heb ik net geleerd. Want Jordi Warnes heeft een hele makkelijke wijze om aan 50 euro te komen. Toch of niet?
1: Ja, want ik verkocht iets voor mijn motor op Marktplaats.
0: Ja.
1: En dat kreeg ik aan een straatstenen niet kwijt. Dus ik ben 3 keer gezakt in prijs. En vandaag dacht ik, ik ben er klaar mee, het staat in de weg. Gratis ophalen.
0: Ja.
1: Nou, dan krijg ik net een berichtje van iemand. Wat wil je er minimaal voor hebben? Dus ik denk, nou ja, kijken wat er gebeurt. Ik zeg, nou, 50 euro. Hij zegt, is goed.
0: Deal. Kom het zo meteen op.
1: Ja, super.
0: Kijk,
1: toch?
0: Dit is handel. Doe daar je voordeel mee. Dit is 538. Hier is

0: what you didn't break. Op 538, het is iets voor drieën, zometeen iets na drieën hoor je Floris, de man met de goede muziek en de goede verhalen. Wat hebben we mee?
1: Nou, er is een... De mensen in Amerika, het voelt misschien ver, maar het is ergens wel herkenbaar. Mensen in Amerika die zijn gewaarschuwd als ze de straat op gaan. Het is een beetje een gevaarlijke situatie gaande.
0: O jee.
1: Nou. Het heeft niks met criminaliteit te maken, maar het is wel goed om even op te passen.
0: Okay, nou
1: en het kan ook, als je er zo over na zit, denk ik, kan het ook zo op zondagmiddag in Groene Kan gebeuren. Als je
0: hallo! Zometeen meer. En bij Floris ook kans op kaarten voor Nederland-Servië voor de Nations League. Veel plezier!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: De hits van 538. Overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
12: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
14: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM. 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
20: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
22: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 3 uur.
25: Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En dit was het nieuws op 538.
0: Even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. De verbindingsweg dicht 9 minuten. A7 Zurich Den Oever bij de brug over de Stevensluizen 9. En de A28 de laatste. Utrecht Zwolle bij Amersfoort de werkzaamheden 13. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort Emnes. Hectometerpaal 39,8. A2 Weert Echt 202,0. A7 Den Oever Bolsward 107,9. En de A9 Alkmaar Haarlem 56,8. A10 Ring Amsterdam Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. A15 Del Gorkum 103,5. A27 in beide richtingen Utrecht Hilversum 90,7. En de A28 Amersfoort Zwolle 59,7. A50 Apeldoorn Zwolle 213,1. En er staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
28: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
29: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
30: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
29: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
28: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
31: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
32: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
33: 538. De 538 stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 5.
35: Zielig. Weet jij al wie het is?
33: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
34: Druk op de knop in de 538-app.
0: Je hoort zometeen waarom mensen in Amerika moeten uitkijken als ze op straat lopen. Hele verhaal hoor je zo.

Just Stay bij 538. Turn the lights off. Goedemiddag, Floris hier. Je hoort zo meteen het verhaal dat ik las over een bijzonder loslopend dier in Amerika. En daardoor moeten mensen voorzichtig zijn op straat. Hele verhaal over 6 minuten.

0: Shanna Spyro en The Great Expectation. Ben jij bang voor dieren?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Oké, dat is misschien... dat verschilt misschien. Dieren in zijn algemeenheid is misschien een beetje een groot begrip. Maar heb jij over het algemeen dat als je een dier ziet... wat niet per se heel levensgevaarlijk is... dat je dan denkt, oh, dat vind ik wel schattig. Honden, katten, schattige vogels, misschien wel schaapjes in de wei... koeien die je ziet liggen in de wei. En dat je dan denkt, oh, dat vind ik nog wel leuk om te zien. Kijk, slangen en leeuwen en krokodillen en tijgers, hè, daar ben ik ook bang voor. Maar over het algemeen, dieren vind ik niet zo eng. Toch goed om af en toe een beetje op te letten. Ik las een verhaal dit weekend. Dat kan ook gewoon in Nederland gebeuren. Maar het is nu aan de hand in Ohio in Amerika. Daar moeten mensen een beetje voorzichtig zijn als ze de straat op gaan. Daar loopt namelijk een ram los. Dat is een mannelijk schaap. Met van die grote, ronde gewei heeft hij op zijn kop zitten. En ja, die is ontsnapt bij een boer. En die is totaal op oorlogspad, zeg maar. Die is heel agressief en hij kan dus gewoon mensen gaan aanvallen. Dus het lijkt me een heel grappig gezicht dat je dus de straat op gaat om boodschappen te doen. Dat je denkt, toch even uitkijken. Misschien zien we wel een schaap lopen en dan moeten we dekking zoeken. Ja, dat zou zo in Nederland kunnen gebeuren. Schapen zat natuurlijk. Grappig gezicht. Ja, dat beest is dus overduidelijk op ramkoers, zeg maar.

0: Taylor Swift en de favorite van deze week, Patient Zero.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week, de actualiteit. De grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dit bericht? Gaat dus om een fragmentje, goed luisteren. Kop erbij, welke kop hoort hierbij?
2: Ja, je moet vergelijken dat je een soort Champions League speelt en je zit met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé en die gaan allemaal naar jou kijken terwijl je daarvoor je kunstje aan het doen bent.
0: Ja, wat stond er boven? Is dat A, Niels behoort tot de beste patissiers ter wereld? B, Rick Romeijn over het niveau van de 538 ochtendshow? Oeh, ja, dat zou kunnen. Of C, scouts worden steeds kritischer in het jeugdvoetbal? Wat stond er boven? Enkel luisteren nog? Komt-ie.
2: Ja, je moet vergelijken dat je een soort Champions League speelt en je zit met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé en die gaan allemaal naar jou kijken terwijl je daarvoor je kunstje aan het doen bent.
0: Ja, dus A, Niels behoort tot de beste patissiers ter wereld. B, Rick Romeijn over het niveau van de 538 ochtendshow. Of C, scouts steeds kritischer in het jeugdvoetbal. Wat wordt er gezegd, of in ieder geval welke kop hoort erbij? Is dat A, B of C? Geef jouw antwoord aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Juiste antwoord hoor je zo.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan.

0: Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
10: in harmonie.
9: Zoals,
10: ik heb je kat opgesloten.
11: In de wasmachine.
9: Of,
10: ik heb water gemorst.
11: Over je laptop.
9: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
11: een duet.
9: Oh ja.
11: Alles
9: klinkt beter in harmonie.
15: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
20: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
22: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
23: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
24: Echt lekker.
23: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
25: Wat wordt er gezegd op, boven, zeg maar, wat is de kop boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week? Dat moet ik eigenlijk zeggen.
26: Ja, je moet vergelijken dat je een soort Champions League speelt. En je zit met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé. En die gaan allemaal naar jou kijken, terwijl je daarvoor je kunstje aan het doen bent.
25: Ja, het antwoord hoor je over 5 minuten.
9: 538, Floris Molenaar.
25: Ook DJ Goya, zometeen naar Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Jason Derulo samen met Melody Michiko.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Daan, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: jongen.
2: Dit klinkt goed.
0: Zo, dat is de zachte G van gezelligheid.
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, Daan uit Beek en Donk, ja, dat is het zachte G-gebied, hè? Brabant.
2: Ja, Brabant, ja, zeker.
0: Wat heeft Daan gedaan op deze zondag? Of wat is Daan aan het doen op deze zondag?
2: Een lekker weekend aan het houden. Lekker met een pilsje buiten, op de stoel zitten. En nou onderweg naar binnen, naar het bankje toe. En klaar zitten voor het Nederlands elftal.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja. Goed man. Ja. Hey, en eventjes wat anders. Jij zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de grote vraag is, welke kop stond er boven dit fragment? Gaat om dit stukje.
3: Ja, je moet vergelijken dat je een soort Champions League speelt. En je zit met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé. En die gaan allemaal naar jou kijken, terwijl je daarvoor je kunstje aan het doen bent.
0: Ja, Daan. Wat stond erboven? Is dat A, Niels behoort tot de beste patissiers ter wereld? Is dat B, Rick Romeijn over het niveau van de 538 ochtendshow? Of C, scouts worden steeds kritischer in het jeugdvoetbal?
2: Ja, het was een pure gok, maar ik dacht A.
0: Ah, even luisteren.
4: Niels de Rauw is pas 25 jaar, maar behoort nu al tot de beste patissiers ter wereld.
0: Ja hoor.
2: Daai.
0: Hartstikke goed. Ja, dat is Niels, ook uit Brabant, uit Vught. Die is op zijn jonge leeftijd, 25, is hij al een van de beste patissiers ter wereld. Ja, die maakt allemaal van die lekkere dingen.
2: Ja, dat doet hij goed.
0: Ja.
2: Dat doet hij goed.
0: Hou je een beetje van zoetigheden en lekkernijen van de patissier?
2: Ik ben meer van de chips.
0: Van de chips? Hartig, ja. Maar dat is zeker. Ja. Als je zegt biertje erbij, ja. Een bonbon met een biertje is ook niet echt, hè?
2: Nee, dan is het toch lekker een nootje of een chipje.
0: Lekker. Nou, ik zou zeggen, waar wacht je nog op deze zondagmiddag?
2: Ja, nergens meer.
0: Het was het goede antwoord. 15 prijzenpakket gaan we je kant op sturen. En dan wens ik je nog een heerlijke, gezellige zondag, hè?
2: Dankjewel. Houdoe.
0: Houdoe, hè. Radio 538, de nieuwe Adela. Zometeen naar Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: Adela, Ain't in LA, nieuwe muziek bij 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow weer een nieuwe mop.
1: Er komt een stel die moet naar de dokter toe komen. Die man die is best wel goed ziek.
2: Oh.
1: En die komt weer bij de dokter aan. En die dokter zegt, ja, het is niet best, hè, meneer. Oh, zegt hij. Hij zegt, maar ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht maar even in de wachtkamer. Dan zegt hij, is goed. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er nu godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je hem een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Ja, ze zegt, maar ik heb helemaal geen medische opleiding. Nee, zit je niet zo. Gewoon als je 's morgens in bed uitkomt, dan leg je lekker zijn slofjes neer. Zorg voor een goed ontbijtje voor hem. Laat je het bad even warm lopen. Gaat hij lekker in bad. Smiddags even een lekker lunchie. En dan komt het helemaal goed s'avonds bij het eten. Na het eten koyaki. Heb je hem voorlopig nog wel even een poosje bij je. Ja. Nou, zegt ze, dat is goed.
3: Ja.
1: Nou, dan rij je naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou, ja, gaat heel snel dood.
0: Ja, altijd goed bij de Arie. Woensdag.

0: Karol G en Bruno Mars, stil bij 538.
1: Floris Loekaliedjes.
2: Floris Loekaliedjes.
0: Ja, misschien herkenbaar voor je. Je hoort een nummer en je denkt, ja, dit lijkt op een ander nummer. En zodra je weet welke twee dat zijn, luister je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer, zonder dat je heel even denkt aan het andere nummer. Dat is eigenlijk het concept van Floris Loekaliedjes. Ook de 538-hit die je zometeen hoort is een Loekaliedje. Lijkt namelijk op dit stuk van Zebra Larsson en Never Forget You.
3: 'Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing.
0: Ja, heb je enig idee? Het antwoord hoor je zo.
1: Zaterdag 24 oktober
2: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
1: Net even anders.
2: De allerbeste DJ's.
1: 40.000 dancefans.
2: En jij
1: bent VIP.

0: Ramon Hofstad,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta.
1: Alle AMF-info op 538.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Oh.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bij...

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: 538 Nieuws.
14: 4 uur.
15: Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En dit was het nieuws op 538.
14: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de brug over de Hoofdvaart. 17 minuten. A7 Zürich Den Oever bij de brug over de Stevensluizen. 11. En de A16 de laatste. Breda Rotterdam bij Schravendeel. 16. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Hengelo Deventer. Hectometerpaal 117,7. A2 Amsterdam Utrecht. 58,4. A4 Pernis Schiedam. 71,8. A7 Drachten Groningen. 168,0. En de A10 Ring Amsterdam Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11,3. A15 Del Gorkum 103,5. A27 Utrecht Hilversum klopt, reed net langs 90,7. A28 Amersfoort Zwolle 59,7. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je de app van Flitsmeister.
16: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Alle Sigma verf bestel je bij
18: verfwinkel.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
20: 538. De 538 stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 5.
22: Zielig. Weet jij al wie het is?
20: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
21: Druk op de knop in de 538-app.
23: Floris Molenaar.
14: De 538-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op een nummer van Zara Larsson. Welke dat is, hoor je ook.

0: Rosa en Magnetic bij 58. Oké, waar lijkt dit stukje op? Ja.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Misschien wel herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je denkt, wat verdikke me, dit lijkt op een ander nummer. Zodra je eigenlijk dat weet, welke twee op elkaar lijken, luister je nooit meer naar het ene nummer zonder dat je heel eventjes aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is het concept van Floris Lookalietjes. Leuk is, we gaan elke week op zoek ook naar weer nieuwe Lookalietjes. Doen we op donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.Modenaar op TikTok. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. Het leuke is, dat kunnen die van jou zijn. Als je er nou ook twee hebt waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jou gaan toevoegen aan de lijst. Dat we die van jou wereldkunde gaan maken. En doe dat dus. Check ook even mijn TikTok, Floris.Modenaar. En drop jouw Lookalietjes onder een van de video's. Ja, ook de 58 die je net hoorde is een Lookalietje. De Bauza en Magnetic gaat dus om dit stuk. Ja, dat lijkt dus op Zara Larsson, Never Forget You, dit stuk. Moet je horen. 'Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. Ja, dat is mooi, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok. Floris.Molenaar vind je elke donderdagmiddag 5:38. Twee nieuwe.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Davina Michel, Pinky Swear.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Robin, It's My Life bij Radio 538. Oké, hoe lekker zou het zijn als jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als Manon uit Haarlem. Een hele goede middag.
1: Ik ga voor Irene Moors.
0: Is het Irene Moors?
2: Nee!
0: Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
1: Ah, ik kan wel huilen.
0: En goed nieuws, want ook jij kan 10.000 euro winnen. De stemmenjacht in volle gang momenteel bij 538. 10.000 euro op het spel. En die kan dus van jou zijn. Aanmelden doe je via

0: zondagmiddag Zero's Vibes, Mario en Let Me Love You bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Tickets voor Nederland-Servië. De wedstrijd van het Nederlands elftal volgende week in Eindhoven win je dit weekend hier bij 538. Bel 0909-3000-538 als je de scheidsrechtersfluit hoort op de radio. Het leuke is, die hoor je al binnen nu in 20 minuten.
1: Na het kraken van koffer 4.
2: Wij kijken voor Justin de Wild.
1: Open de koffer 5.
3: Met 10.000 euro.
1: De 538. Stemmenjacht.
3: Word jij komende week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538. Stemmenjacht.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 15.000. Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
8: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
16: 538, Floris Molenaar.
17: Binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de wedstrijd Nederland-Servië.

0: The Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This. En ja, misschien wil jij wel Something Just Like This.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië.
0: Lekker is dat hoor. Je kunt met 538 naar de voetbalwedstrijd volgend weekend in het stadion in Eindhoven, het PSV-stadion. Wedstrijd in de Nations League, Nederland-Servië dus. Dit weekend win je tickets bij 538. Ja, vanavond spelen ze om 6 uur in Servië. Kijk je hem nog even op tv? Ja, maar wie weet kijk je het volgende week wel gewoon vanaf die tribune, terwijl je de geur van dat gras ruikt. Dat zou toch lekker zijn, hè? Hoor je de scheidsrechter fluiten om te bellen en de oproep, dan bel je 0909-3000-538. Op zoek naar beller 25 vanmiddag. Dus telefoon in de aanslag, want ja, die scheidsrechter fluit, even tussen jou en mij, hoor je al binnen nu en 3 minuten.

0: En All-Star, je kunt dit weekend
1: met 538 naar
2: Nederland-Servië.
0: Ja, eigenlijk volgend weekend. De wedstrijd Nederland-Servië volgende week zondag in het stadion in Eindhoven. PSV-stadion spelen we de derde wedstrijd, zeg ik even uit mijn hoofd. Onder nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En daar kun je naartoe. Hoor je de scheidsrechters fluit dit weekend op 538, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn volgende week. Die scheidsrechtersfluit die klonk net, op zoek naar Better 25 vanmiddag. Ricardo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Ricardo.
0: Goedemiddag. Ga je zo meteen ook kijken, want we spelen om 6 uur, hè?
3: 6 uur, ja. Jazeker, ik ben onderweg naar huis, dus ja.
0: Oh, lekker. De wedstrijd, ja, dus we spelen vanavond dan in Servië, volgende week dan in Nederland. Heb je het afgelopen donderdag ook gezien?
3: Ja, ik was met mijn student op kamp en heb kleine stukjes van gezien inderdaad tegen Duitsland.
0: Oké, wat vond je ervan?
3: Ja, een beetje ups en downs, hè. Dus we moeten nog even wennen aan de nieuwe coach. Maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, mooie gelijkmaker in ieder geval.
3: Ja, zo. Mooi buitenkantje voet en een mooie volley.
0: Fantastisch. Ja. Nou, als dat een voorbode is voor volgende week, zou dat natuurlijk mooi zijn. Heel even nog even een... Want je zegt, ik was op reis. Maar ik was in het buitenland met mijn studenten. Of weg?
3: Nee, ik was op kamp. Introductiekamp. Oh. Gewoon in Nederland, hoor. Maar
0: kort in de wegen. Ja, Kijk eens aan. Wat hebben jullie gedaan?
3: Ja, van allerlei sportactiviteiten en al 2 nachten in een tent met z'n allen.
0: Oh, dus gezellig. Ja, dat is goed voor de verbroedering. Ja. Heel goed.
3: Ja, precies. Vooral dat.
0: Ja. Ja, Ricardo. Ja. Ik heb goed nieuws. Je bent Better 25. Gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor de wedstrijd. Nederland-Servië volgende week in het PSV-stadion in Eindhoven.
3: En
0: je kunt er dus naartoe met iemand anders. Wie ga je meenemen?
3: Ja, ik kan een dochter meenemen. Ah, dus dan wordt het een beetje met spreken.
0: Gezellig. Ja, vader-dochter uitje. Super. Ik wens je veel plezier alvast.
3: Oké, super. Dankjewel.
1: Dit is nieuw bij 538.
2: Udel en David Guetta. Shine.
1: Jouw hits.

0: Next is Jordan en Happiness bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een verhaal over een vrouw dit weekend. Die vrouw die is overvallen, de tas werd gejat. Maar ze werd geholpen door een superheld. Heel letterlijk, een superheld. Hele verhaal hoor je zo.
1: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
2: In de UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
2: Is zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
2: Alle info 538.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien.

0: dan een 70.
1: Lidl,
0: je verdient het.
2: Lidl, Lidl deals.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
9: Mijn heldin is Lieke Martens.
10: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
11: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
8: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
11: Powered by KPN.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: 538 Nieuws.
16: 5 uur.
17: De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dat duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En dit was het nieuws op 538.
18: Even kijken naar het weekend wegdek nog. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. De verbindingsweg dicht 13 minuten. Dan de Ring Amsterdam, de A10 Koenplein richting de Amstel bij de Rivierenbuurt 7 minuten. En de A28 de laatste Utrecht Zwolle bij Amersfoort door werkzaamheden 10. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert echt hectometerpaal 202.0. A4 Pernis Schiedam 71.8. A7 Drachten Groningen 168.0. En de A10 Die ring Amsterdam dus Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11.3. A27 Hilversum Almere 108.7. A28 Zwolle Meppel 109.4. A50 Apeldoorn Zwolle 213.1. A58 Goes Vlissingen 164.0. En er staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
0: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: 538 Stemmenjacht.
20: Dit is de stem uit koffer 5.
21: Sier, weet jij al wie het is?
19: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
20: Druk op de knop in de 538-app.
22: Floris Molenaar.
18: Batman bestaat dus echt. En daar is bewijs voor. Waar dit over gaat, hoor je over 6 minuten.

0: Taylor Swift en Opalite. Oké, wanneer heb je voor het laatst een goede daad verricht?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, dat je iets deed voor een ander waarmee je daarna, dat je even wat karma-punten hebt gescoord. Even wat doen voor een ander zonder dat je er iets voor terug hoeft. Een goede daad is trouwens onderzocht. Hè? Dat is heel goed voor je levensgeluk. Een goede daad verrichten voor iemand anders. Het activeert allemaal beloningssystemen in je hersenen. Daar word je dolgelukkig van. Dus mocht je een beetje down zijn, misschien wel een goed idee. Ja, ik heb zelf vandaag nog in de supermarkt heb ik iemand even geholpen. Die komt niet bij de kwark die helemaal bovenin het schap lag. Ja, dan ben ik met mijn 1,93. Dat is toch het minste wat ik kan doen, hè? Mijn vrouw even helpen. Oh, dan blij dat ze was. Goed gevoel geeft dat. Goeie daad verrichten. En voor wie dat ook geldt is Sonny Mason. Dat is een kerel uit Engeland van een jaar of 25. Ik zag daar een filmpje over op Instagram dit weekend. Sonny was op een feestje en hij zag ineens op straat zag hij een vrouw die overvallen werd. Wat deed hij nou? Wat gebeurde er eigenlijk? Haar handtas werd gepakt door een overvaller en die zette hem vol op een lopen. Nou, Sonny hoefde niet lang na te denken. Rende er vol achteraan. Verdachte werd uiteindelijk niet gepakt. Maar de tas wel. Ja, die vond hij ergens bovenop een hoge muur waar de overvaller hem verstopt had. En daardoor kreeg mevrouw dus netjes haar tas terug. Ja, door superheld Sonny. En dat is dus heel letterlijk superheld Sonny. Sonny was namelijk op een verkleedfeestje. Verkleed als Batman. Als een superheld, ja. Dat is ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram trouwens. Dat is wel grappig om te zien. Dan zie je me rondlopen. @Floris Molenaar op Instagram. Dus @Floris Molenaar op mijn story. Zie je Sonny gaan. Dat is toch wel mooi, hè? Dat je dan dus ook echt, zeg maar, wordt zoals je verkleed bent. Dat werkt trouwens niet altijd volgens mij, hoor. Want ik was een keer naar een verkleedfeestje. Was ik verkleed als dokter. Nou, toen kon ik niet meer opereren, hoor. Dat was voor niemand goed. Er was niemand beter van geworden. 538 met David Guetta en Kelly Rowland.

0: Armin van Buren en de Dance Smash van deze week. Take me home.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort een fragment uit de 538 Ochtendshow van de afgelopen week. Er is alleen een klein stukje uit weggebliept, uit weggepiept. Aan jou de grote vraag: wat wordt er gezegd op dat stukje piep wat is weggehaald? Het ging afgelopen week in de Ochtendshow namelijk over TikTok.
2: Ja. Je kan ook een hele avond op de bank gewoon alleen maar TikTok-filmpjes
3: ja,
2: kijken.
3: Ja, nou, het is altijd langer dan je wil. Dan denk je, oh, heel.
0: Ja. Ja, wat wordt daar gezegd? Is dat A? Nou, dat zegt mijn vrouw nou nooit. Is dat B? Net als de rij van de Efteling. Of C? Had je dat maar met andere dingen? Oké, dus A? Dat zegt mijn vrouw nou nooit. B? Net als de rij van de Efteling. Of C? Had je dat maar met andere dingen? Wat wordt er gezegd? Stuur je antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Juist antwoord hoor je zo.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69.

0: gekker.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
10: Alle Sik & Sverf bestel je bij
11: verwinkel.nl. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
13: in harmonie.
12: Zoals,
13: ik heb je kat opgesloten.
14: In de wasmachine.
13: Of,
14: ik heb water gemorst.
13: Over je laptop.
12: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
14: een duet.
12: Oh ja.
14: Ik ben ook zwanger.
12: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
17: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Het ging afgelopen week in de ochtendshow over TikTok. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
20: Ja. Je kan ook een hele avond op de bank gewoon alleen maar TikTok-filmpjes kijken.
21: Ja, het is altijd langer dan je wil. Dan denk je, oh, heel... Ja.
19: Het antwoord over 6 minuten.
12: 538, Floris Molenaar.
19: Ook Stella Lefty hoor je zometeen naar Bruno Mars en I Just Might.

0: 538, Stella Lefty en Boston.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Elke werkdag hoor je ze hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien. En de 538 Ochtendshow om je met een lach op je gezicht te begeleiden richting je werkdag. En voor de Ochtendshow Quiz, Robin aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Op schaal van 1 tot 10, hoe is het met de brakheid?
2: 0. Helemaal weg.
0: Oh, hij is weg al?
2: Ja, die is helemaal weg.
0: Oh, want wat heb je gedaan?
2: Ja, we hebben gisteravond even een klein festivalletje gehad. Een nieuw conceptje bij ons in het dorp. Dus,
0: oh, en waar is dat? Ja. Waar is dat dorp?
2: In Ter Apel.
0: Oh, Ter Apel. Ja, dat kennen we. Dat is natuurlijk veel in het nieuws.
2: Daar hoor je heel veel van. Maar ja, we hebben ook leuke dingen, zoals een festivalletje.
0: Ja. Maar is het, misschien wel, ik heb in Groningen gewoond een hele tijd, dus ik ben wel een beetje daar uit de buurt. Maar hoe is het in Ter Apel nu? Is het gewoon voor jou, als je er woont?
2: Ja, voor mezelf vrij rustig. Ik heb er vrij weinig last van. Ik zit natuurlijk aan de andere kant, ik zit aan de Duitse grenskant.
0: Okay.
2: Maar ik hoor wel eens wat dingetjes natuurlijk. Dus er is genoeg aan de gang, maar... de Trabel is verder ook heel mooi natuurlijk.
0: Ja, dus, het is een mooi stuk van Nederland, zeker weten.
2: Het is niet alleen... Daar
0: zit je wat er zit. Nee, heel goed. Omdat ik denk, jij woont er, dus jij kan het weten. We kunnen allemaal dingen roepen.
2: Ja.
0: Goed, en lekker festivaletje gepakt. De kater is al weg. Nou, wat wil je nog meer eigenlijk?
2: Ja.
0: Je zit ook nog in de ochtendshow quiz, Robin. Je hoort een fragment uit de ochtendshow van de afgelopen week. Is een stukje uit weggepiept. En jou de vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging over TikTok.
3: Je kan ook een hele avond op de bank gewoon alleen maar TikTok filmpjes kijken.
4: Ja, het is altijd langer dan je wil. Dan denk je,
0: Ja, Robin, is dat A, dat zegt mijn vrouw nou nooit? Is dat B, net als de rij van de Efteling? Of is dat antwoord C, het is altijd langer dan je wil? Had je dat maar met andere dingen?
2: Ja, precies. Ja, nou ja, ik heb meegeluisterd, dus dat moet antwoord C zijn.
0: Antwoord C, even luisteren.
4: Het is altijd langer dan je wil. Dan denk je,
3: had je dat maar
4: checken?
3: Met andere dingen.
0: Hartstikke goed, Robin.
2: Ja, super.
0: Je had live gehoord, je zegt ik had meegeluisterd, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, kijk, luisteren naar de ochtendshow, dat loont.
2: Ja, zeker. Ja, man.
0: Heel goed, man. 538 prijzenpakket gaan we je kant op sturen. Wens je een mooie zondag nog.
2: Oh, super. Hartstikke bedankt en een fijne uitzending.
0: Yo!

0: Offenbach en Overdrive bij 538. Tickets voor de wedstrijd Nederland-Servië win je zometeen bij Kilian van Luijt.
1: Zaterdag 24 oktober
2: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
1: Net even anders.
2: De allerbeste DJ's.
1: 40.000 dancefans.
2: En jij
1: bent VIP.

0: Verhofstadt.
1: Armin van Buuren.
0: En David Guetta. We love
1: you. Alle AMF-info op 538.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Water kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself. Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: 538 Nieuws.
19: 6 uur.
20: President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
15: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste op de A-wegen. Op de A4 tussen Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer. Daar 10 minuten over 4 kilometer. Ook op de A10 staat het vast tussen Osdorp en Amsterdam Oud-Zuid. Daar 5 minuten. En op de A44 tussen Noordwijkerhout en Kaagdorp. Door voorwerpen op de weg 10 minuten. Flitsers kun je vinden op de A4 richting Schiedam. Bij Schiedam zelf 71,8. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum 107,9. De A7 richting Groningen bij 169,8. Dan de A15 richting Gorkum bij Vuren 103,5. De A27 Almere Hilversum bij Almere 108,1. En de A28 nog richting Zwolle bij Hulshorst 59,7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
21: Het is weer laat.
22: Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
25: De 538 stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 5.
27: Sier. Weet jij al wie het is?
25: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
26: Druk op de knop in de 538-app.
28: Kilian van Laan.
15: Zo, de zondagavond van 538. We gaan hem doorkomen.

Calvin Harris met 538. Je hoorde Satisfy. 538. Zo, Kilian vanuit hier. Van harte welkom op de zondagavond van 538. Ik las vandaag dat in Alaska de Fat Bear Week bezig is. Dat zijn 16 bruine beren die je tegen elkaar opnemen met eigenlijk maar één doel. Wie heeft zichzelf het allerbeste vol weten te vreten voor een winterslaap? En het mooie is, mensen mogen over de hele wereld stemmen op hun favoriete dikke beer. En nou, de site heeft er allemaal uitgelegen, zoveel animo is ervoor. En ergens vind ik dat toch zo mooi. We krijgen het hele jaar te horen, weet je, we moeten meer bewegen. We moeten gezonder gaan eten, op je gewicht letten en dat soort dingen. In Alaska krijgen gewoon een paar beren applaus, alsof je eruit ziet dat je de hele snackbar hebt leeggetrokken. Met andere woorden, hier had ik talent voor kunnen hebben, zeg maar. Het is 538 met zometeen nieuwe muziek van Cowboy en Max Manone. Teddy Swims komt eraan. En er is nieuwe muziek van Douwebop. Dit is Note to Self. I can

Radio Sims van 538. Je hoorde Gone, Gone, Gone. Ik liep al vanuit hier en momenteel is de wedstrijd Servië-Nederland bezig. We zitten in de 22e minuut, nog steeds 0-0. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het weer waanzinnig voetbal. En mocht je dat met eigen ogen nog een keer willen bekijken, de wedstrijd Nederland-Servië, dus dat Nederland op bezoek komt in het Philips Stadion in Eindhoven, dan heb ik goed nieuws voor je, want binnen nu en 10 minuten jouw kans op kaarten voor die wedstrijd. Hoor de scheidsrechter fluit, bel dan met de studio. I get a bit nostalgic every time I hear your name. Pour one or two drinks in me, it always goes the same. In Nederland bezig, we zitten in de 22e minuut, nog steeds 0-0. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het weer waanzinnig voetbal. En mocht je dat met eigen ogen nog een keer willen bekijken, de wedstrijd Nederland-Servië, dus dat Nederland op bezoek komt in het Philips Stadion in Eindhoven, dan heb ik goed nieuws voor je, want binnen

0: 538, Stemmenjacht.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld!
5: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Woehoe! Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
12: Mijn heldin is Lieke Martens.
13: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
14: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
11: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
14: Powered by KPN.
15: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
16: Nee, pleurt op joh!
15: 650.000 dieren.
16: Dat is bizar.
15: Per dag.
16: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
15: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
16: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
15: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Jay-Z en Alicia Keys bij 538. Je hoorde Empire State of Mind.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is jouw mening van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi? Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik had echt verwacht dat we 5-6-0 van de mat zouden worden geveegd door Duitsland. Maar het is hem anders behalve meegevallen. Ik vind dat we weer durven voetballen. We hebben wat meer lef, dus al met al zie ik de toekomst toch een beetje positief in. Momenteel zit ook de wedstrijd Servië-Nederland bezig. Maar over een weekje komt Servië bij ons op bezoek in het Philipsstadion in Eindhoven. En we hebben hier nog wat kaarten voor je liggen. Hoor je de scheidsrechtersfluit, zometeen moet je bellen met de studio 0909-30538. En kom je dan in de uitzending als beller 102, dan ga je er vandoor met 2 tickets. Klein geheimpje, de oproep hoor je binnen nu in 3 minuten.
1: 538. Favorite.
2: Taylor Swift. Patient Zero.
1: Favorite.

0: Roy en Justin Bieber op 538. Je hoorde Stay.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië.
0: Ja, Nederland-Servië. Volgende week zondag wordt de wedstrijd in de Philipsstadion gespeeld in Eindhoven. Momenteel spelen ze uit in Servië zelf. Het staat 0-1. Lara, goeie avond.
3: Goeie avond.
0: Zit jij ook nu te kijken naar de wedstrijd, of niet?
3: Nee, dat niet. We zijn eventjes eten gaan halen. Maar we gaan straks wel weer voor de buis zitten.
0: Kijk eens aan. Je moest even eten halen voor de wedstrijd zelf.
3: Ja.
0: Lekker. Wat is er gehaald?
3: Ja, heel erg McDonald's.
0: Dat is toch de beste voedsel om voor een wedstrijd te eten?
3: Even makkelijk op de zondag, ja.
0: Ja, heerlijk zeg. Hé, Lara, jij belt eigenlijk niet helemaal voor jezelf als het gaat om die kaarten.
3: Nee, klopt. Ik bel eigenlijk voor mijn broertje Ties.
0: Want?
3: Ja, Ties is 8 jaar en Ties heeft nog nooit een Nederlands elftal wedstrijd gekeken. Dus we zouden het wel heel erg leuk vinden als dat... Ja, als dat geregeld kan worden, als wij de 102e beller zijn.
0: Waar is Ties nu?
3: Ties is naast me, zeg maar hoi.
4: Hoi.
0: Hey Ties, ik heb goed nieuws voor jullie. Jullie zijn beller 102!
3: Yay! Oh, wat superleuk!
0: Gefeliciteerd Lara en Ties, jullie winnen allebei kaarten voor de wedstrijd Nederland-Servië. Wat gaat het worden, denk je Ties?
3: Wat gaat het worden? Gaat Nederland winnen, denk je?
4: Ik hoop het, ik denk het wel.
3: Goed.
0: Nou, aan jouw supporties gaat het niet meer liggen, denk ik, hè?
3: Nee, heel erg bedankt.
0: Jullie ook bedankt voor het bellen, Lara. Fijne dag nog.
3: Doei, doei.
0: Het is 538 met zometeen Daft Punk. One more time, meneer Sienna Spyro. Dit is Great Expectation.

0: 538, je hoorde One More Time. Hey, Kilian van Luijt hier, met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen op Maroon 5 en de nieuwste Mau P komen eraan. En ook zometeen na 9 uur bij jouw kans op tickets.
1: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
2: In de UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
2: Is zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
2: Alle info 538.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
2: Verscholen.

0: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
11: 538 Nieuws.
12: 7 uur.
13: In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept ze op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
14: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog 1 vertraging op de A28 tussen Leusden, Zuid en Amersfoort. Daar 10 minuten door wegwerkzaamheden. En flitsers op de A2 richting Utrecht bij Baanbrugge. Opgepast daar bij 40.3. En op dezelfde weg richting Echt bij Weert 202.0. Dan de A7 richting Groningen bij Drachtsters de Compagnie 169.9. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. De A15 Delgorkum opgepast bij 103.5. Dan de A27 Almere-Hilversum bij Almere 112.4. Dan komt de A50 vanaf Apeldoorn richting Zwolle staan ze te controleren bij 213.1. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Novamora.nl, een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Alle verf super voordelig.
17: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: 538.
19: De 538 stemmenjacht.
20: Dit is de stem uit koffer 5.
21: Zielig. Weet jij al wie het is?
19: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
20: Druk op de knop in de 538-app.
22: Kilian van
14: Met zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansen als een kennisquiz. Ook Maupier komt eraan. En eerst DJ Kosha.

Maroon 5 bij 538, je hoorde Memories. 538. Hey, waar zeg jij dan altijd tegen? Oké, nog eentje dan. Nog één aflevering voordat je gaat slapen. Nog één drankje voordat je naar huis gaat. Misschien nog één TikTok-scroll voordat je je telefoon echt weg gaat leggen. Mijn favoriet is eigenlijk altijd als de wekker gaat. Nog even één snoesmoment, weet je wel. Blijkbaar is het iets wat wij als mensen heel normaal vinden om te doen. We denken namelijk, we zijn heel slecht in het denken, dit is gewoon genoeg. Er bestaat zelfs een psychologisch begrip voor. Hedonic adaption heet het. Klinkt ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk gewoon dat we gewoon heel snel wennen aan dingen waar we eerst ontzettend blij van werden. Bijvoorbeeld een nieuwe telefoon, dan vinden we dan fantastisch. Een nieuwe auto, meer salaris, dat soort dingen. En een paar maanden later denk je dan, ja, maar wat is het volgende? Maar goed, als het zo werkt, doen we dan wel wat meer van Mau P. Die hoort nu bij 538. Dit is Just a Little Bit More.

Love Frequencies bij 538. Je hoorde Live It All. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is maar waar. De andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze avond is, het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is, het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er minder bloed in je hoofd terechtkomt. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, het eten van cashewnoten draagt bij aan een hogere libido? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze avond is waar. Het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er minder bloed in je hoofd terechtkomt. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zometeen George Ezra, ook Offenbach komt eraan. En hier is nieuwe muziek van Miley. Let's go.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Het eten van cashewnoten kan bijdragen aan een hoger libido. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 deze avond is waar. Het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er minder bloed in je hoofd terechtkomt. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Heel simpel, stelling 1 of stelling 2 via de app van 538. En het antwoord zometeen, net zoals nieuwe muziek van Direct en Offenbach.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Door mijn naam kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemers.

0: ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
3: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
6: in harmonie.
5: Zoals,
6: ik heb je kat opgesloten.
7: In de wasmachine.
6: Of, ik heb water gemorst.
7: Over je laptop.
5: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Odido. Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja.
7: Twix,
5: alles klinkt beter in harmonie.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: Chris Sims van 538, je hoorde Mr. Know-It-All. En over alles weten gesproken, ben je een beetje fan van die kansloze kennisfeitjes? Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks in hebt, maar toch is het ergens leuk om te weten. Ik heb twee van die stellingen voor je, alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido. En stelling 2 is, het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er minder bloed in je hoofd terechtkomt. Colien, goedemorgen, goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Ik sta bij jullie in de stal aan, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja,
0: wat leuk. Wat voor dieren zitten daar?
1: Wij hebben een melkveebedrijf, dus we hebben net alle koeien gemolken. Dus ik moet nou nog kalfjes even melk geven.
0: Oh, wat leuk zeg. En die koeien worden helemaal rustig van de muziek van 538.
1: Ja?
0: Ja, nou dat klinkt goed toch?
1: Ja. Die worden gewoon helemaal rustig. Nee, we wensen altijd 538. Ik heb ook buiten ook een radio aanstaan.
0: Ja.
1: Dus als het mooi weer is, dan gaat buiten ook de radio aan. En dan klinkt over heel het erf radio 538.
0: Nou, wat goed ja. Zeg. Luisteraar van Maart, Colien.
1: Ja. Ja.
0: Hey, twee stellingen heb ik voor je. Stelling 1 was het eten van cashewnoten draagt bij aan een hoger libido. En stelling 2 is het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er minder bloed in je hoofd terechtkomt. Welke van de twee is waar, denk jij?
1: Nou, ik denk stelling 2.
0: En waarom?
1: De stropdas. Ja, als je strak om je nek zit, dan kan dat wel eens je bloedvaten, denk ik, afknellen. En eigenlijk was je heel makkelijk op voor, maar heb ik hem vanmorgen of gisteren ook al gehoord.
0: Heb je dit weet je al eerder gehoord?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
1: Ja.
0: Het klopt inderdaad. Het dragen van een stropdas blijkt een onderzoek. Kan ervoor zorgen dat je bloedtoevoer naar je hersenen tot wel 7,5% minder kan verminderen. De enige maar is daarin wel dat je hem niet te strak moet trekken. Anders is er niks aan de hand. Verder kan er nog een keer duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken. En je kunt ook nog een keer de oogdruk verhogen. Wat ervoor zorgt dat je meer bacteriën in je ogen krijgt.
1: Oké.
0: Nou goed, je hebt er helemaal niks aan, maar toch wel leuk om te weten op de zondagavond.
1: Ik heb helemaal geen stropdas in huis, dus dat is lekker makkelijk.
0: Oh, kijk eens aan. Hey Colien, het 538 drinkfles is voor jou.
1: Ah, mooi. Leuk.
0: Kun je mooi de koeien mee voederen,
1: toch? Ja, met warm weer. Lekker toch? Nou, met lekker met warm weer kan je mee naar de stal. Prima.
0: Heerlijk, heerlijk. Nou, en ik hoop dat ik de koeien nog een beetje goed kan vermaken met wat goede muziek.
1: Komt goed hoor.
0: Colien, fijne avond.
1: Dankjewel, hey, tot ziens.
0: Het is 538 met zometeen nieuwe muziek van Direct. Ook Ava Max komt eraan. En eerst de classic van Mary J. Blige. Dit is

Max, je hoort een Sweet But Psycho. Hey, als je aan de Eva Max denkt, ik weet niet of je het ooit een keer gezien hebt, dan moet je misschien wel denken aan het nou, toch wel bijzondere kapsel van haar. De ene kant kort, de andere kant hartstikke lang. Het grappige is alleen, dat kapsel was helemaal niet gepland. Ze was namelijk thuis een pruik aan het knippen, omdat ze ook, terwijl ze koekjes aan het bakken was. Toen had ze één kant gedaan, liep daarna naar beneden om haar koekjes te checken en vergat daarna de andere helft. En toen ze later in de spiegel keek, dacht ze, nou weet je, het is eigenlijk best leuk. Het kapsel kreeg zelfs een hele bijzondere naam, de Max Cut, wat uiteindelijk haar handelsmerk werd. Ik moet wel zeggen, we hebben iets met elkaar gemeen. Ik ben namelijk laatst ook naar de kapper geweest, een nieuwe kapper. Dat is helemaal mislukt, dus ik noem het nu maximaal mislukt. Het is 5:30 met zometeen Marshmallow en Jelly Roll. En eerst Lucas en Steve. Dit is de nieuwste. En die heet

0: Chef 538 met Marshmallow en Jelly Roll. Je hoorde Holy Water. En Kilian vanuit hier met zometeen muziek van Dua Lipa. Ook de nieuwste Temper City komt eraan. En je hoort wat Julia op de Grand Prix in Zandvoort heeft gegeten. Waar Martijn haar echt voor gek verklaarde. Maar wat ze had, hoor je zo meteen.
1: Zaterdag 24 oktober.
2: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
1: Net even anders.
2: De allerbeste DJ's.
1: 40.000 dancefans.
2: En jij
1: bent VIP.

0: Armin van Buuren.
1: En David Guetta.
0: Alle AMF-info op 538.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Oh. AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
0: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
26: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een vertraging op de A28 tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. Daar 10 minuten door wegwerkzaamheden. En flitsers op de A7 richting Groningen bij Winschoten, opgepast bij 244,8. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11,3. De A15 Delft-Gorkum bij Vuren, daar opgepast op je snelheid bij 103,5. Dan ook op de A27 vanaf Hilversum richting Almere, oppassen bij Almere 115,1. En de andere kant op bij 112,4. Dan nog de A50 Arnhem-Oss bij Ewijk, 147,7. En ook op de A76 staan ze te controleren vanaf de Duitse grens richting Heerlen. Bij Heerlen zelf opgepast bij 25,4. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
27: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
29: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
30: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
31: Echt lekker.
30: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
32: 538. De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 5.
34: Zielig. Weet jij al wie het is?
32: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
34: Druk op de knop in de 538-app.
35: Kilian van
26: Luik. Met zometeen de dance match van Armin van Buuren. Ook Bakermat komt eraan. En eerst Dua Lipa, dit is Dance the Night. Radio.

0: 538 met Tempo City. Je hoorde Self-Aware. Hey, en wat vind jij nou van boter? 538. Ah, heel eerlijk, ik denk dat ik echt het goorste ooit vind. Het liefst eet ik gewoon een broodje aangeslag. Vind ik hartstikke lekker. Moet er wel een beetje boter op, anders is het helemaal niet te doen. Maar echt zo min mogelijk. Zeg maar echt schrapen dat de boter er bijna niet op zit. Gisteren hadden Martijn en Julia, die elk weekend hier tussen 12 en 3 op 538 hoort, ook zo'n interessante discussie. Julia vindt het namelijk heerlijk om een boterham te eten met veel boter. Pindakaas en dan nog liefst een klein beetje houtslag erbovenop. Alleen Martijn vindt er dan weer helemaal niks. Zijn woorden, alsof je een paraplu, pakt terwijl je al een regenpak aan hebt. Ik ben het helemaal met hem eens. Alleen luister, Marion was het dan weer totaal niet met Martijn eens.
1: Marion!
2: Ja.
1: Ben jij ook zo'n idioot die eerst boter smeert, dan pindakaas erop en vervolgens er nog iets eroverheen kwakt?
2: Ja, heerlijk. Eerst het liefst een witte boterham.
1: Ja.
2: Dan lekker dik boter erop.
1: Ja.
2: Pindakaas.
1: Ja.
2: En daarop heerlijk hagelslag.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, super lekker.
3: Wij snappen elkaar.
1: Oh, ik kom hier een bericht tegen van iemand die zegt, ja, inderdaad, boter, pindakaas, hagelslag, vervolgens Nutella en daar nog eens een keer hagelslag over. Nee, prima jongens.
3: Oh,
1: hey Marion, dankjewel voor je appje. Leuk dat je luistert.
2: Oké, doei.
1: Ik ben echt ondersteboven.
3: Maar ik heb nu wel zin in een verdomme broodje pindakaas met hagelslag en boter.
0: Ik krijg alleen dat kriebels bij het denken eraan, dus mij zie je echt niet daarmee. 538, samen met de Rearman, ook de nieuwste Bakermat komt eraan. En dit is deze week de dance mix van Armin van Buuren. Dit is Take Me Home.

0: naar 4.
1: Dan ga ik voor Justin de Wild.
0: Open de koffer 5.
2: Met 10.000 euro.
0: De 538. Stemmenjacht.
2: Word jij komende week de volgende winnaar?
0: Druk nu op de knop in de 538-app.
2: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538. Stemmenjacht.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld!
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen.

0: seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a word! And give you a word!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Oh, nieuw jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal!
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Met zometeen weer een nieuwe ronde van Maken of Kraken. Eerst muziek van Somber.

David Guetta en Kid Cudi bij 538. Je hoorde Memories. Maak het. Het is weer tijd dat jij je ongezouten mening mag geven over een nieuwe muziek hier op 538. Met vandaag een nieuwe ronde van Maak van Verkraken met nieuwe muziek van Jamie Miller erin. Na bijna 2 jaar is hij terug met nieuwe muziek. Baby Doll heet het nummer. Het is eigenlijk een heel vrolijk liedje over een heel triest onderwerp. Namelijk een echte liefdesplaat waarin hij zegt... Ja, weet je, jij bent iemand die zomaar mijn leven overhoop zou kunnen gooien. Maar als iemand het zou moeten doen, mag jij het zijn. En aan jou dus de vraag, wat vind jij ervan? Wil je het vaker horen, dan stuur je een maken via de app van 538 of zeg je net, dit wil ik

0: single van Jamie Miller bij 538. Je hoorde Baby Doll in Maak het of Kraak het. En aan jou de vraag, wat vind je ervan? Je kunt laten weten er eventjes wat in te spreken via de app van 538. Larissa deed dat bijvoorbeeld al.
1: Wil je deze absoluut maken?
0: Aan jou de vraag, dus wat vind je ervan? Maken, dan stuur je een maken via de app van 538. Of zeg je nee, ik wil het nooit meer horen. Dan stuur je een kraken via de app van 538. Let me know, maken

0: Dit soort troep wil ik nooit meer horen. Richard stuurde van mij eens te maken. Een andere Richard sprak nog een keer wat in.
1: Hallo, Richard hier. Ik zou zeggen maken.
0: Roel die zegt, voor mij is het een kraken. Jolien?
2: Hey Kilian, met Frank en Jolien. Nee, van mij hoeft dit lied niet hoor. Kraken. Rotjes.
0: Ook een kraken. En dan Samantha nog.
3: Ja hoor, het is voor mij ook maken. Rotjes Samantha.
0: Als we alles net aan elkaar optellen, gaan we eens kijken wat er is gebeurd. Deze plaat is... gemaakt. En dat betekent dat je hem vaker terug gaat horen in op 538. Nieuwe van Jimmy Miller, Baby Doll. Het is 538 op zondagavond. Met zelf met de muziek van David en Michel. Oxia en Shannon Paul komen eraan. En hier is nieuwe muziek van Sommieu. Dit is op 538.

0: op 538. Je hoorde Feels. Hey, de laatste drie uurtjes van je weekend. Je gaat hem zometeen gezellig doorkomen met Jordi en Lien. En de laatste kans op jouw kaarten voor het Nederlands elftal. Als je de scheidsrechter fluit wordt, moet je bellen met de studio 0909-3000-538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleurt op joh!
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog twee auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dankjewel, krijgen de situatie op de weg op dit moment 3 vertragingen. De A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 40 minuten. Dan de A28 richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort, 6 minuten. En de A28 richting Amersfoort tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort, 22 minuten vertraging.
16: En voor de flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Hans, waar liggen de regenjassen?
21: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
24: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
27: 538. De 538 stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 5.
29: Zie je. Weet jij al wie?

0: Calvin Harris, Jesse, Satisfied. Oordeel 538. Jordi en Lien hier, 9 minuten over 9, zondagavond. Moet eventjes terugkomen op het marktplaatsverhaal wat ik vanmiddag bij Martijn vertelde hier op de radio. Want ik had een onderdeel, eigenlijk een accessoire voor mijn motor, had ik op marktplaats gezet. Omdat ik er gewoon geen ruimte voor had. En ik kon er niks mee. Ik heb het 1 keer gebruikt en daarna nooit meer aangeraakt. Dus ik moest er gewoon vanaf. Maar ik had het eerst voor €300 te koop staan. Alleen, ja, ik raakte gewoon een straatsteen niet kwijt. Het nieuwprijs is €400. Het was zo goed als nieuw. 1 keer gebruikt. Toen heb ik het verlaagd naar €150.
1: Zo.
0: Ja, toen heeft het er weken op gestaan. Ik kreeg het niet kwijt. En ik was er klaar mee, want het stond gewoon in de weg. Dus ik heb het verlaagd naar gratis ophalen.
1: Oh, dat is echt heel triest.
0: Ja, maar ja, weet je, ja, dan maar dat. Toen kreeg ik ineens een berichtje vanmiddag. Want vandaag heb ik dat gedaan. En in het berichtje stond, wat wil je er minimaal voor hebben? En toen dacht ik, hij staat er gratis op. En toen dacht ik, nou ja, ja. Toen stuurde ik, voor €50 is die van jou.
1: Jezus,
0: en ja. Daar reageerde die beste man op. En hij heeft hem dus ook gekocht. Maar ja, dit verhaal vertelde ik gewoon heel amicaal. Vertelde ik dat vanmiddag op de radio. Ook een beetje zo van, nou ja, raak het aan de straatsteen niet kwijt. En die man die komt dat ding ophalen vanmiddag. En die zegt, ja, ik hoorde dat je er eigenlijk het liefst zo snel mogelijk vanaf wilde. Of niet, hè?
1: Oh nee, hij had het gehoord.
0: Ja, die had gewoon op de radio had hij dus dat verhaal gehoord. Maar hij wist blijkbaar wel dat het dus gratis ophalen was. Alleen hij zei, ja, ik moet zeggen, ik vond het een beetje, ik vond het heel erg om hem gratis op te halen. Zeg, want hij is gewoon wel echt veel geld waard. Dus...
1: Hij heeft uit een liefdadigheidskwestie naar jou heeft hij gewoon gezegd, nou, je 15'tjes dan.
0: Ja, dus dat is toch top. Alleen ja, de volgende keer moet ik gewoon een beetje uitkijken hoe ik iets op de radio vertel.
1: Ik vind sowieso iets op marktplaats zetten, ik doe dat toch niet. Ik vind dat toch een beetje eng. Dan heb je toch rende mensen op straat.
0: Dat snap ik, maar je moet even naar die profielen kijken en dan komt het meestal wel goed. Ik heb deze week ook een kast op gratis ophalen gezet. Die heb ik wel op gratis gehouden. Maar dat kwam door een hele lieve mevrouw, kwam die ophalen met haar man. En die nam een bloemetje mee als bedankje.
1: Oh, dat is wel heel super lief, dat toch? Is wel echt lief, ja.
0: Jordi en Lien hier op de zondagavond. Nou, het is een prijzenfestijn vanavond hoor. Kaarten voor Nederland, Servië. Maar ook nog eens kans op €538. Je hoort het goed. Houd die radio aan.

0: hem niet een keer afkondigen, Lien? Want dat doe ik normaal gesproken altijd. Maar ja, misschien vind jij dat ook wel leuk.
1: Zeker. Nou, dit was Stil van Carol en Bruno Mars.
0: Carol G.
1: Carol G. Excuus. Carol.
0: Carol. Stil van Carol, Bruno Mars. Ja. Ja, voor de eerste keer moet ik zeggen. Keurig. Kun je de volgende anders ook aan? Ja, je bent live getuige van een radioles met Lien, Jordi en Lien. We zitten hier al een aantal weken. Maar...
1: Ja, maar dit heb ik nog nooit gedaan. Dus dit is leuk. Ja. Oké. Nou, dan komt nu Douwe Bob met I Believe. Maar eerst hoor je Martin Garrix en Love met Matt. Je wilde me vertellen.

0: Dalbob en I Believe op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Met zometeen jouw kans op 538 euro.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Amsterdam de Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
7: in harmonie.
6: Zoals,
7: ik heb je kat opgesloten.
8: In de wasmachine.
7: Of, ik heb water gemorst.
8: Over je laptop.
6: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
9: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat hij anders een broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
6: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
6: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: en Sorry Papi.
1: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Hoe goed ben jij in het raden van andermans blunders? Want daar kun je zo meteen 538 euro mee winnen. Foutje maken is vervelend genoeg. Maar daarna moet je het dus ook nog eens aan iemand gaan vertellen. Nou, gelukkig klinkt zelfs de grootste blunder nu iets minder pijnlijk als je er een leuk muziekje onder zet. Eigenlijk een soort van harmonie. Hè? Als je dan, stel je doet tweestemmig en dat heel dan wordt alles vrolijk. Het maakt niet uit hoe kut de boodschap is. Alles wordt vrolijk. Ga je zo meteen horen. We spelen namelijk Raad hoe die verder gaat.
2: Je hoort zo iemand die nogal iets ongemakkelijks moet opbiechten. Alleen stoppen we het verhaal net voordat je hoort wat er precies is gebeurd. Dan krijg je van ons 3 antwoordmogelijkheden. A, B of C. En aan jou dus de taak om te raden welke 3 echt bij het verhaal hoort. Sophie heeft de complete droomvakantie van haarzelf en haar vriend geboekt. Je zou denken dat 1 genoeg is.
3: Schat, ik dacht eerst dat die prijs van dat hotel een foutje was, maar ik zie hier dus kamer 1, kamer 2, kamer 3 en de lijst blijft maar doorgaan.
0: Is dat A, per ongeluk 20 kamers geboekt? B, een staakerven op een kerkhof geboekt? Of ons ingecheckt voor een expeditie naar stroopwafels in Gouda? Je hoort het. Er is een kwaliteitsniveau in onze quiz te horen in de antwoordopties weer. Het is weer, we geven het nog bijna niet zomaar weg aan je. Ja, A, B of C, dus per ongeluk 20 kamers geboekt. B, een staakerven op een kerkhof geboekt. Of ons ingecheckt voor een expeditie naar stroopwafels in Gouda.
2: Wat zou het zijn?
0: Het is antwoord C, waardoor ik denk, god, dan wordt het echt moeilijk hoor. Dus laat me weten, A, B of C. Stuur het even in via de gratis 538-app. En wie weet, ga je er zo even door met 538 euro en het Twix prijzenpakket. A, B of C. Hoor je ondertussen Erasmus in the Shadows.

0: Taylor Swift. Het is de 58 favorite van deze week. Patient Zero. Hadden wij nou net jouw moeder aan de telefoon buiten de uitzending?
1: Oh, wat erg. Ja, wij zijn natuurlijk, onze producer is natuurlijk de winnaar. Of in ieder geval de mensen aan het bellen voor de prijzenactie. En ik hoor haar in één keer. Oh, verpleegkundige, 40 jaar, IC. Ik denk, oh nee, volgens mij is mijn moeder aan de lijn.
0: Ja, voor de duidelijkheid, vrienden, familie en zo. Dat is allemaal uitgesloten van deelname bij dit soort acties.
1: Maar het was echt puur toeval, oprecht. Ik hoorde het gesprek en ik denk, oh, dat is volgens mij mijn moeder.
0: Danny kon dus steun en toeval laten achter de schermen. Die is gelijk op zoek gegaan naar iemand die het ook nog goed had.
2: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Ja, raad hoe die verder gaat. De opgave was als volgt. Dat ging over Sophie's droomvakantie die toch net iets anders liep dan gepland.
3: Schat, ik dacht eerst dat die prijs van dat hotel een foutje was. Maar ik zie hier dus kamer 1, kamer 2, kamer 3. En de lijst blijft maar doorgaan. Ik heb...
0: Ja, ik heb Julian, voor de duidelijkheid. Jij bent niet familie van Lien, nog van mij, toch?
4: Niet dat ik weet.
0: Nee.
1: goed zo.
0: Oké, nee, top. Dan hebben we dat even gefactcheckt. Julian, jij zat te luisteren en jij hoorde de antwoordopties voorbij komen. A, per ongeluk 20 kamers geboekt. B, een staakerven op een kerkhof geboekt. Of C, ons ingecheckt voor een expeditie naar stroopwafels in Gouda. Ja, welk antwoord denk jij dat... Vond je het moeilijk?
4: Ik vond het heel moeilijk. Ik moest heel lang over nadenken.
0: Dat dacht ik al. Welk antwoord is goed volgens jou?
4: Ik denk dat het antwoord A moet zijn.
0: Maar laten we even luisteren.
3: Kamer 1, kamer 2, kamer 3. En de lijst blijft maar doorgaan. Ik heb per ongeluk 20 kamers geboekt.
0: Ja hoor. En dat betekent, Julian, dat jij er vandoor gaat met €538. En een Twix prijzenpakket.
4: Nou, geweldig. Ja.
1: Wat ga je doen met die €538, Julian?
4: Nou, ik heb het eigenlijk al een soort van uitgegeven. Ik heb gisteren €600 uit moeten geven voor een trouwerij. Dus heel goed uit dit.
0: Zo, maar dat is inderdaad even lekker, man. Dan is dat pak bijna
4: heb
0: cadeau.
4: Ik het weer
0: wat
4: ja,
0: goed.
4: Heb ik het al weer
0: ja, heerlijk zeg. Hé, hey, Lien.
1: Ja.
0: Weet jij waarom eigenlijk dit Harmonize is? Ik hoef dit helemaal niet te vertellen trouwens. Want kijk, natuurlijk wordt het spel mede mogelijk gemaakt door Twix. Maar ik hoef dit niet iedere keer te... Maar ik vind het toch wel even goed om uit te leggen. Harmonize is natuurlijk, je hoort twee stemmen.
1: Oh ja, oké. Okay,
0: Twix,
1: ja.
0: Twix is altijd met z'n tweeën.
1: Oh, tuurlijk. Hey. Dus dan, ah, oké. Okay, dus
0: eigenlijk ben jij in dit radioprogramma, ben jij mijn Twixje.
1: Mag ik even een telletje alsjeblieft?
0: Goed. Nee, goed. Julian, heb jij ook een Twixje in je leven?
4: Ik heb een Twixje in mijn leven, dus zit hier naast me dus.
0: Ach, god, wat een romantisch toch weer allemaal. Goed, Julian, fijne avond, geniet ervan.
4: Komt helemaal goed, dankjewel.

0: so nice.
1: Mal Smit en Nice to Meet You op 538. Heb jij wel eens een bad trip gehad? Dat is een bad trip van drugs wel te verstaan. Als je dat hebt gehad, dan willen we het daar zo meteen even met je over hebben.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: De hits van 538, overal in Nederland.
17: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
16: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
0: Check voor alle info en boekingen 538.nl/ontour.
17: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
18: Nee, pleurt op joh!
17: 650.000 dieren.
18: Dat is bizar.
17: Per dag.
18: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
17: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
18: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
17: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
19: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: 538 Nieuws.
21: 10 uur.
22: Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongenstroom noemt hij het. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging op de A28 richting Zwolle. Nee, sorry, richting Amersfoort, de andere kant op. Tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort 6 minuten vertraging.
23: En voor de laatste flitsinformatie, check de Flitsmeister app.
24: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
24: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
27: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
16: 538. De 538 stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 5.
29: Zielig. Weet jij al wie het is?
16: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
28: Druk op de knop in de 538-app.
1: Jordi en Lien. Heb jij wel eens een bad trip gehad door drugs? We willen het er zo

0: Het Gravity hoorde je op 538. Heb jij wel eens een bad trip gehad door drugs? Dat is de vraag die we vandaag aan je stellen. In hoeveel van de 100 proberen wij erachter te komen hoe jij als 538-luisteraar in elkaar zit? We noemen een bepaald percentage wat wij verwachten. Dus vanavond is dan de vraag hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens een bad trip gehad door drugs. Zal ik anders eerst zelf even met een verhaal afsteken? Want meestal helpt dat wel, weet je, als je zelf even iets gênants op de radio vertelt, dan durft een ander ook wel overstag te gaan.
1: Take it away, zou ik
0: zeggen. Ik moet zeggen dat, ik denk dat ik voor dit specifieke geval is, denk ik, 5 jaar geleden, voor het laatst dat ik iets van drugs geprobeerd heb, gebruikt heb. En dat was spacecake.
1: Oh ja, van alles spacecake.
0: Ja, en destijds heb ik dat gedaan met eigenlijk een schal. Iemand met wie ik veel date. Op de camping ergens in Nederland. En wij wilden eigenlijk een beetje gewoon een gezellige avond. En dan het gevoel hebben dat je een beetje giechelig bent, maar een beetje gewoon ook lekker. Gewoon dat je zin hebt om te slapen, weet je wel. Dat je gewoon lekker in zo'n stoel kan hangen, een beetje giechelt, een beetje een vreedbuik krijgt. Dat effect. En dat dachten wij te bereiken door spacecake. Maar dat liep heel slecht af. Wij namen een spacecake, die konden we in Amsterdam halen. Hadden we op TikTok hadden we dat opgezocht. En dat zag er waanzinnig uit. Een red velvet cakeje. En toen werd er al tegen ons gezegd, neem eerst de helft. Om dan te kijken wat dat met je doet.
1: Wacht, ze hebben ook nog smaken in die dingen?
0: Ja, red zeker. Velvet. Ja, ze hebben alle smaken, kleuren en dingen die je kan verzinnen. We hadden nog 2 cakejes gekocht voor just in case, zeg maar. Maar we besloten om ieder een helft van dat kleine spacecakeje te nemen. En na een uur ongeveer dat bij haar in. En ze werd echt niet lekker. Dus ze had echt de neiging dat ze moest overgeven. Dat vond ik natuurlijk super zielig. Dus ik probeerde haar te helpen. Maar tegelijkertijd kikte die bij mij nog in. Dus ik dacht dat het wel prima ging. Ja, toen een keer klonk. Ja, toen kikte die bij mij in. En ik, Lien, wij hebben 8 uur lang. Ja, zij ging uiteindelijk wel weer goed. Beter althans. Maar ik heb me echt 8 uur lang heb ik me bang gevoeld dat ik gekke dingen zou gaan doen. Terwijl ik ook wel wist dat ik geen gekke dingen zou gaan doen. Maar gewoon, ik zat er echt, echt verschrikkelijk in. Het was zelfs nog de volgende dag toen ik wakker werd. Want uiteindelijk ben ik in slaap gevallen. Dat was ook moeizaam. Maar de volgende dag had ik er nog steeds 's middags last van.
1: Maar kwam dat dan omdat je misschien op de camping zat in the middle of nowhere, dat je dan dacht,
0: Kijk, een bad trip komt omdat je in je hoofd gaat zitten en omdat je je dus druk gaat maken. Dus ja, waardoor je druk gaat maken, dat doet er niet zoveel toe, maar je gaat er te veel over nadenken. En dat was ik dus ook aan het doen, waardoor het echt, ik denk dat het echt het allerergste is wat ik ooit heb meegemaakt.
1: Ik heb dus nog nooit drugs gebruikt. Echt, nog nooit.
0: Nou, en dit zal dus ook een reden voor je moeten zijn om het nooit te gebruiken. Nee, dat is het ook, hè. We promoten geen drugs nu. Het is juist even de keerzijde ervan laatst.
1: Precies, maar ik ben als altijd best wel geschokt van mensen hun reactie als je dat zegt. Het is nu tegenwoordig, is het zo normaal, lijkt het wel, dat mensen echt verbaasd zijn als je zegt, ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Nee, maar dat is toch helemaal prima. Lekker houden zo.
1: Nee, ja, absoluut, absoluut. Maar ja, hoeveel van de 100 zou dan een bad trip hebben gehad? Ja.
0: Wil jij beginnen? Hoeveel procent denk jij?
1: Nou, dan heb je eerst hoeveel procent heeft dan ooit al eens drugs gedaan? Ja, ik hoop, tegenwoordig, ik denk 50% misschien. Dus ik denk 25% een bad trip.
0: Ja, niet 25% een bad trip. Ik ga er net iets onder zitten.
1: Oh, nog te onder? Oké. Interessant.
0: 17% zeg ik. Het is 70% is mijn gevoel. Jij zegt 25%, ik zeg 70%. Nou, hoeveel van de 538-luisteraars heeft wel eens een bad trip gehad door drugs? Laat het weten via de 538-app, ook als je het niet gehad hebt, want dat is ook belangrijk voor het onderzoek. Hier zijn Marshmallow en Cameron Whitcomb met Hallo.

0: Twente, 3, 2, 1 op 538. En in hoeveel van de 100 vragen wij ons af... hoeveel van de 538-luisteraars heeft wel eens een bad trip gehad... door het gebruiken van drugs? Ik vertelde net mijn eigen verhaal over Spacecake. Nou, dat ga ik nooit meer in mijn hele leven doen. Echt het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt, 8 uur lang. Lien, jij zei, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Wat natuurlijk ook hartstikke goed is. Ook niet doen. En laat bedtrips ook vooral het voor... Ja, dit gewoon, dat, nee, gewoon niet doen. Gewoon niet doen. En nu is de vraag, hoeveel van de procent van de 538-luisteraars heeft dit ook wel eens gehad? Nou, laten we even een audio-appje erbij pakken van Ankie.
1: Ik ben 54 jaar en ik heb nog nooit iets van drugs aangeraakt, geprobeerd of wat dan ook. Totaal geen
0: Echt het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt, 8 uur lang. Lien, jij zei, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Wat natuurlijk ook hartstikke goed is. Ook niet doen. En laat bedtrips ook vooral het voor... Ja, dit gewoon, dat, nee, gewoon niet doen. Gewoon niet doen. En nu is de vraag, hoeveel...

0: ik heb ook geen reden om de verandering aan te brengen. Nee, ik gebruik ook geen alcohol en ook nooit gerookt. Goedjes.
1: Wat netjes allemaal.
2: Ja, nee, heel duidelijk. Zeker, zeker, zeker. Ja, er kwamen echt eigenlijk alleen maar van dit soort berichten binnen. Ook wel eens mensen die wel drugs hebben gebruikt. Op verschillende, op een avond zelfs nog. Dat stuurt, ik weet niet of ik zijn naam ga noemen. Ik zal hem anoniem noemen. Vaak genoeg drugs gebruikt, zelfs verschillende op een avond. En letterlijk nog nooit een bad trip gehad. Ook altijd alleen maar genomen als ik zelf positief in het leven sta. Ja, nou ja, we gaan naar de uitslag, denk ik nog. Hè? Want, nou Lien, jij zei 25%. Ik zei 17%. 2%.
1: Nou, ik wil wel even zeggen, ik ben echt trots op de 538-luisteraar. Mag ik dat even zeggen?
2: Ja, ja zeker. 2% van de 538-luisteraars heeft wel eens een bad trip gehad door drugs.
1: Nou, top. Hele goede. Nou ja, niet top. Die voor de 2% niet, maar de rest,
2: nee,
1: top.
2: Precies. You got David Guetta, friends, Montana, Shine.

0: Montana, Shine hoorde je. Jordi en Linier met zometeen jouw kans op kaarten voor Nederland-Servië.
1: Na het kraken van koffer 4.
2: Dan ga ik voor Justin de Wild.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet.
3: Gaat hard.
1: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000.
8: Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen.

0: doen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a word! Thank you, Lord!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: 538 Jordi en Lien.
18: Zometeen jouw kans op kaarten voor Nederland, Servië, RTJ Goya en

0: late zondagavond. Je hoorde Sambar en Homewrecker.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië. Misschien heb jij vandaag vanaf de bank gekeken hoe Servië-Nederland 1-2 werd. En misschien dat je toen dacht, goh, hier had ik eigenlijk wel gewoon bij willen zijn. Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Want volgende week zondag staat Nederland opnieuw tegen Servië. Dan in het Philips Stadion. En ondanks dat dit tijdens de Jordi en Lien avondshow is, zijn wij de moeilijkste niet. En gunnen wij jou natuurlijk je avondje uit.
0: Nou, als het goed is, is dan de wedstrijd wel al afgelopen. Dus kun je dan, daarna kun je
2: nog
0: even...
2: Nee, hij is heel laat.
0: Is hij laat
2: pas? Zondag, ja.
0: Echt waar? Ja. Oh. Nou, dan ben je beter in gelezen dan ik, hoor ik alweer. Maar ja, je kan erbij zijn inderdaad. Nederland Servië gewoon nog een keer ze inmaken. Hoor je straks de scheidsrechter sluit voorbij komen, dan bel je meteen 09-09-3058. Ze zijn op zoek naar beller nummer 195. Het zijn namelijk de allerlaatste kaarten, dus ze zijn gewild. Beller 195 gaat er zometeen vandoor met die kaarten. Maar alleen bellen als je de oproep hoort. En dat is over pak een beet iets meer dan 5 minuutjes. Zou kunnen dat het ergens naar Alex Warren is. Ah, nu ga ik niet meer
2: wat,
0: iets geven.
2: Een hint zeg.
0: Ja. Oké, bellen 195. Gaan we door met kaarten voor Nederland. Servië op zondag 4 oktober. Daar kun je en daar wil je bij zijn. Eerst hier, 538. Jordi en Lien met September. It is Cry For You.

0: Jordi en Lien op de zondagavond met Ellie Goulding en Love Me Like You Do.
1: Met 538 naar Nederland-Servië.
0: Vanavond hebben ze al keihard ingemaakt. 1-2 voor Nederland tegen Servië dus. Het was eigenlijk vanavond Servië tegen Nederland. Want volgende week zondag, 4 oktober, dan is het Nederland tegen Servië. En jij maakt dit hele weekend kans op die kaart. Het is nu de allerlaatste keer. Er liggen nog 2 stuks en dat zijn de allerlaatste. Ben je banner nummer 195? Dan ga je ermee vandoor. Jeffrey?
2: Ja, goedenavond. Ja,
0: goedenavond. Gefeliciteerd, Jeffrey, met je zoontje, voor de duidelijkheid.
2: Nou, geweldig, dank je. Ja, dank je wel.
0: 1 jaar geworden vandaag.
2: Ja, klopt.
0: Nou, hoe voelt dat na een jaar vader zijn?
2: Nou ja, geweldig. Ik moet zeggen, ik heb nog een zoon van 7.
0: Oh, dus je was het al gewend?
2: Ik was het in principe al gewend, ja klopt. En maar welke, het blijft altijd mooi, hè?
0: Welke is tot nu toe het makkelijkst?
2: Die van 1.
0: Die van 1?
2: Ja, absoluut.
0: Nou, dan hopen dat hij ook zo makkelijk blijft. Jeffrey, ik neem aan dan dat je, stel je wint deze kaarten, niet je zoontje van 1 meeneemt?
2: Nou, dan wordt het weer mijn zoon van 5. Maar ja, nee, ik zou met mijn vrouw heen gaan als ik zou winnen.
0: Nou, Jeffrey, gefeliciteerd! Ja.
2: Nou, geweldig, super!
3: Jij bent Dankjewel. Er volgende week bij. Nederland tegen Servië in het Philips Stadion dit keer. Ben je er al eens eerder geweest?
2: Wauw, nee, daar ben ik nog niet geweest.
0: Het schijnt een mooi stadion te zijn. Wordt vaak gewonnen, dus wat dat betreft.
2: Nou, daar gaan we deze keer ook voor, toch?
0: Ja, toch, daarom. Veel plezier, Jeffrey, bij Nederland-Servië volgende week zondag 4 oktober.
2: Super, dankjewel.
0: Doeg, fijne avond. Het is 538, Jordi en Lien hier met nu Flair. Door.

0: zaterdag 24 oktober.
1: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMF. Luister komende week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Afrojack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta.
1: Alle AMF info op 538.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit.

ene textielbak. Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl. Oh.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik.
13: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur.
3: 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Krijg de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen.
2: En voor de laatste flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmelk, the moo you can't resist.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
11: Zielig. Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
11: Druk op de knop in de 538-app.
4: Met zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En nu eerst Zed en Mer Morris. Hier is de middel.
12: Radio 538. Take a seat.

0: Streams en Mr. Know It All. Als jij net nieuwe buren hebt, je bent in een straat komen wonen, ja, moet je dan gelijk al ergens over gaan klagen? Dat is een beetje, daar zitten we een beetje over in dubio. Ja, ik zal eerst even de situatie voor mij uitleggen. Jordi en Lien hier op de zondagavond bij 5:08. Ik woon in een hele mooie, leuke straat met hele leuke en lieve buren. En die wil ik heel graag bevriend houden. Want nou ja, dat is gewoon goed contact met de buren, dat is belangrijk. En het zijn ook leuke mensen. Maar, we hebben een tuin. En ja, we zijn de laatste tuin, zeg maar, in de achterom. In de achteromgang, zeg maar, toch waar je naartoe gaat als je je tuin in wil. En in die gang, daar staan containers. Dus de groene container, de PMD-container, de oud papiercontainer, van iedereen staan ze daar.
1: Maar die gangetjes zijn vaak heel smal, toch?
0: Ja, ja, ja. En nu nog smaller. En nou heb ik een motor. Maar goed, we hebben ook een fiets en zo. En die fiets, dat is op zich wel te doen. Dat is prima. Die motor, dat is echt net te doen. Onderweg stoot ik een paar keer zo'n container aan, zeg maar. Kijk, het ding is, het mag ook eigenlijk niet. Je moet tenminste in Hilversum, moet je ten alle tijde je container in je eigen tuin neerzetten. Mag je dat nooit in zo'n gang doen. Maar ja, ga ik daar nu al een ding van maken? Want ja, ik wil niet die klagende buurman zijn, weet je wel. Ik wil gewoon een goede band hebben met iedereen.
1: Maar ja, zou er een soort richtlijn zijn dat je dan na zoveel weken, maanden daar dan iets van mag gaan zeggen? Wat is daar de gangbare zaak in, zeg maar?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik vind het irritant en ik wil eigenlijk liefst wel dat die containers allemaal weg zijn, maar ga je dat nu al doen?
1: Ja, ik zit echt precies in hetzelfde schuitje. We hebben toevallig echt ongeveer hetzelfde in hetzelfde tijd een huis gekocht. Ik ga supergoed met de buren so far. Dat wil ik eigenlijk ook zo houden. Maar er is ook een heel klein dingetje waar ik me een beetje aan irriteer. En dat is dat de auto van de overbuurman, die staat soms best wel in de weg voor waar ik mijn auto parkeer. En dan moet ik best wel rare manoeuvres maken om mijn auto in en uit te rijden op een soort doodlopend stukje van
0: en
1: de straat.
0: Daar hoort hij niet te staan?
1: Daar hoort hij niet te staan. Het is niet officieel een parkeerplek. Maar hij gebruikt het daar dus wel voor. En dan denk ik, ja, ga ik daar nu al wat van zeggen? Op zich kan ik mijn auto gewoon nog in en uit rijden, maar het is wel gewoon een beetje een irritatiefactor.
0: Ja, en het is ook een beetje, je komt, zeg maar, als nieuw iemand in een straat terecht. Dus je komt ook in een soort van leefregeltje waar iedereen al helemaal aan gewend is. En ja, bij mij natuurlijk ook die gang. Ja, iedereen zet zijn of haar container daar neer. Dat is nou helemaal hoe zij dat al jaren doen waarschijnlijk. Ja, en dan kom ik ineens om de hoek en ik zeg, ja jongens, ik wil met mijn motor langs, maar dat kan nu niet. Dat
1: ja,
0: is,
1: ik rij een of andere dikke motor. Ga nu even die container binnenzetten. Ja, nou ja.
0: Maar nee, ja, dat is wel een dingetje. En nou kan ik al de reacties binnen zien komen in 5:08 van mensen die dan zeggen, ja, maar dan waarom heb je dit gesprek niet met je buren? Ja, kijk, dat kan wel. En je kan ook wel dit gesprek zo voeren zoals wij dat nu ook met z'n tweeën doen. Maar wil je dat inderdaad nu al doen? We wonen er net een maand. Ja,
1: zijn er dus een soort richtlijnen voor? Ga je dat na inderdaad een maand, een week, 3 maanden, 6 maanden? Wanneer kan dat?
0: Help! mocht je hier advies voor ons over hebben? Maar, wees even zo lief. Pak even de 5:08 erbij. Want zoals je hoort, we hebben het advies hard nodig.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoorde je op 538. Met net het verhaal waarin Dien en ik Jordi vertelden over de nieuwe buurt waar wij in zijn komen wonen. Apart van elkaar trouwens over, dus we wonen niet samen. Dat zou trouwens
1: wel niet zeg.
0: Nee, inderdaad. Maar goed, ik zit met een dingetje. Ik heb een achteromgang zeg maar, naar mijn tuin. Er staan allemaal containers in. Daardoor kan ik niet met mijn motor die gang heen. Eigenlijk mogen die containers er niet staan. Maar je wilt niet gelijk ruzie met je buren. Je wilt niet de klagende buurman zijn die net daar komt wonen. En nu al iets heeft wat moet gaan veranderen. En Lien, jij hebt hetzelfde. Er staat iemand geparkeerd op een plek waar het niet mag. En dat blokkeert een beetje de uitgang van jouw auto parkeerplek.
1: Ja, gewoon op een irritante manier. Het mag officieel niet. Ga je er dan wat van zeggen? Ik woon er ook inderdaad een paar weken. Oh, vet lastig.
0: Nou, we hebben om advies gevraagd. Hebben we gekregen van onder andere Remco.
2: Hey Jordi, goedenavond jongen. Ik zeg, ga gewoon het gesprek aan met je buren. Het is beter je frustraties uit te spreken. En dan kom je er meestal uit met je buren op een normale manier.
0: Ah ja.
2: Vriendelijke groet, Remco.
0: Oké. Okay. Ja, dat klopt. Daar stuurt iemand ook nog. Er zijn in verschillende gemeentes regels waar de container gewoon in de brandsteeg mag staan. Als het één buur is, kun je met diegene in gesprek gaan erover. Is het een heel rijtje? Je hebt er last van. Ja, dat je er niet langs kan. Sorry, maar dan mag je er niks over zeggen. Ja, daar ben ik niet mee eens. Ik bedoel, wij zijn het laatste huis in de steeg. En dat mag ook niet volgens de gemeente Hilversum. Maar ik wil dus niet die buurman zijn die dit soort regels zo opgooit, snap je? Ik wil niet die zeikman zijn. Maar ja, misschien moet ik gewoon het gesprek aan. En jij ook, Lien?
1: Nou ja, er was ook iemand die zei, ja, als je het nu niet aankaart, maar pas over een jaar, dan gaan de buren zeggen, ja, dan waarom is het nu ineens een probleem en vorig jaar nog niet? Daar kan ik op zich ook nog wel inkomen, maar tussen nu, een paar weken en een jaar, vind ik ook nog een heel groot gat zitten. Dus het voelt alsof er een soort moment is, misschien na een maand of twee, dat dat dan zou kunnen.
0: Het is wel mooi dat wij dit openlijk en bloot op de landelijke radio aan het vertellen zijn. Dat wel durven, maar een gesprek met onze buren niet. Ik denk dat we de samenvatting al hebben.
1: Nu maar hopen dat de buren ook niet luisteren.
0: Nou, daar hebben we het gelijk opgelost. Goed, we gaan het gesprek aan. Ik hoor het al. We moeten het gaan maar doen. Jordi en Lien hier, met nu Roxy Dekker.

0: Kensington, Riddles en zometeen nog Taylor Swift en ook Nelly Hottenier, hoor je het ook?
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
1: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga ik je mis. Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.

0: shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
7: In harmonie.
6: Zoals,
7: ik heb je kat opgesloten.
8: In de wasmachine.
7: Of, ik heb water gemorst.
8: Over je laptop.
6: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
9: It's a summer holiday.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
6: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
6: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
13: Laten we dansen.
12: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Jordi en Lee.

0: Nou, ik ben wel benieuwd in wat voor straat ik zo meteen terechtkom als ik naar huis ga.
1: Wat nou weer?
0: Nou ja, mijn vriendin die ligt nu in bed. En die appte mij net. Je moet voor de grap eens meeluisteren op onze cameradeurbel. Dus ik zet die stream aan. Nou, en daar is me toch een geschreeuw, gescheld in de straat. Terwijl, nou, hij woont daar nu een maand. Het is iedere dag zondag in onze straat. Het is zo rustig. Er wonen eigenlijk alleen maar gewoon, nou, jonge gezinnetjes en zo. Gewoon een heel lief, leuk buurtje. En nou, ik hoor echt, Lien, ik heb ziektes voorbij horen komen op die deurbel. Nee. Ik kon het ook niet zien. Ik kon niet, zeg maar, de mensen waren niet daadwerkelijk in beeld. Wat het nog erger maakt, want dan betekent dat ze echt hard aan het schreeuwen waren. Ze hadden echt laaiende ruzie.
1: Nou, even terugkomend op het topic van net of je moet overleggen of de container me in de gang moet blijven staan. Dan zou ik toch even wachten,
0: nee,
1: denk ik.
0: Dit waren geen directe buren. Maar ik schiet dan wel gelijk weer die buurtapp in, hè. Ik ben wel sensatie.
1: Je bent echt een sensatiezoekend persoon. Ah,
0: ik,
1: niet
0: gewoon, ik heb even in de buurt gegooid. Gaat alles oké in de straat? Is het allemaal... Is er wat aan de hand?
1: Ja, maar is er nou een reactie gekomen dan al of niet?
0: Ja. Dit is, ja, mevrouw hoort het ook. Ik hoorde het ook al. Oh, ze zijn nu weg. Oh, ze lopen nu meer naar het noorden toe. Oh, volgens mij zijn ze weg nu. Ja, dan is mijn avond weer compleet. Dan denk ik weer, god, ja, heb je wat meegemaakt.
1: Jij gaat te hard op die juice.
0: Ik had het veel leuker gevonden als ik ook thuis was geweest. Want dan was ik toch even in de voortuin gaan staan kijken. Had ik toch eventjes van dichtbij willen meemaken.
1: Ramptoerist een eigen straat is het. Dat is echt...
0: Ja, oh. En als er dan ook nog een moment zou kunnen komen... waarop ik me er een beetje mee zou kunnen bemoeien... om het rustig te krijgen, dan had ik dat ook...
1: Zou je dat doen?
0: Nee. Nou, weet ik.
1: Ja, zou jij wel doen. Jij bent zo iemand. Jij gaat daartussen staan.
0: Nee, ik zou het voor iemand opnemen voornamelijk. Dat. Ik zou wel als... Want er was in dit geval hoorde ik een meid en een jongen... en ook een moeder, geloof ik, voor een gevoel met elkaar... helemaal aan het schreeuwen en zo. Dat ik dan wel even wil checken... gaat alles oké met de vrouw in dit geval, weet je wel?
1: Jordi heeft dat niet hele geluidsfragment geanalyseerd, hè? Echt seconde voor seconde.
0: Ja, sorry. Daarom heb ik dus camera's aan mijn muur hangen. Daar kan ik gewoon alles in de gaten houden. Schipholtoren is er niks bij me. Wat dat is. Maar goed, oké, tot zover dat. Ik zal even laten weten als ik straks thuis in de straat aankom. Als ik op mijn story, op mijn Instagram, Jordi Warnes heet ik daar. Als ik daar een foto van mijn kat, gewoon een leuke cute foto van mijn poes, in mijn story zet. Dat is een soort van codetaal tussen alle luisteraars die nu de radio aan hebben staan. Dan is alles safe. Dan is er niks meer aan de hand. En dan is de ruzie blijkbaar ergens in de straat voorbij.
1: Nou, dan weten we dat ook weer. Jordi Warnes de Insta. Ik hou hem open in ieder geval.
0: Jordi en Lien hier zondagavond met...

0: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: mooi liedje. Nou, Bob, note zelf, hoor je op 538. Jordi en Lien, dat was het weer voor deze zondagavond. Volgend weekend ben jij even een zondagavond vrij.
1: Ja, ook weer wat anders op de zondagavond.
0: Zeg even
1: nou, jeetje, ik dacht even dat je een sarcastische opmerking weer ging maken.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik ga je missen volgend weekend. Als ik iets... Nee.
1: God.
0: Zo flauw. Nee, we zijn er dan over 2 weken weer gezellig samen. Ondertussen kunnen ze jou op Twitch altijd kijken. Stream with Lien heet je daar. Twitch, ja, dat is dat, die website. Het is eigenlijk YouTube voor livestreams. Daar zit jij over een week midden in de Minecraft.
1: Oh man, ja, volgende week zondag ben ik er dus niet, omdat er een heel groot Minecraft toernooi start. Ja, en nu denkt de 5-dag luisteraar, oh, wat een nerd hoor ik.
0: Ik dacht even kort te praten, maar dan moet ik ook weer uitleggen wat Minecraft is. Minecraft, dat is dat spel dat, ja, eigenlijk als je de graphics van Minecraft ziet, dan denk je, ben ik terug in 1998.
1: Nou, daar zit jij blijkbaar ook nog, want dat is al lang niet meer. Je hebt allemaal...
0: Je hebt allemaal skins en zo. Maar uiteindelijk zijn het vierkante blokken waar je loopt te hakken. Dat moeten we niet doen alsof Minecraft GTA 6 is tegenwoordig. Nee, ja, maar dat is toch gewoon zo. Het ziet er nog steeds niet uit. Het is een hartstikke leuk spel, maar het ziet er niet uit.
1: Oké, ja, een beetje. Ik moet je een beetje gelijk geven. Maar ja, het is wel mooier gemaakt dan het was. Maar
0: het is niet... Lien, wacht even. Als jij Minecraft opstart, dan denk je niet... Nou, ik moet even 2 keer knippen met mijn ogen. Ik weet niet of ik hier buiten loop in het echte leven, alsof ik ben een PC-game aan het spelen.
1: Goh, ik merk toch dat je me een beetje gaat missen volgende week. Je bent heel erg
0: ja, ik heb niemand om tegenaan te zeiken volgende week. Dat is wel jammer. Goed, nou, dat was hem weer. Ik denk dat ik de hele Minecraft en game community achter me aan krijg na vanavond. Fijne nacht.
1: Fijne nacht.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch? Niet Han?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het en...

0: €4,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het nieuws op 538.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zielig.
8: Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Druk op de knop in de 538-app.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
4: Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen. Maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5. Zielig. Weet jij al wie het is?
0: Speel mee.